0: touring car en een lijnbus met elkaar in botsing. Het dodelijke slachtoffer is een jongen in de basisschoolleeftijd. Ook zijn er meerdere gewonden gevallen. Twee kinderen en een leraar raakten zwaar gewond. De kinderen waren op schoolreisje. Het is nog onduidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren. De Süddeutsche Zeitung meldt dat er 4 reddingshelikopters en ongeveer 15 ambulances werden ingezet. En wetenschappers hebben het in het zuidoostelijke deel van de Indische Oceaan, het grootste walvissenkerkhof ter wereld, gevonden. Er werden na meerdere duiktrips honderden resten aangetroffen bij de Diamantina-breukzone op een diepte van zo'n 7 kilometer. In totaal doken de wetenschappers 33 fossielresten op ten zuidwesten van de Australische stad Perth. Het oudste overblijfsel was zo'n 5,3 miljoen jaar oud. Daarnaast vonden de onderzoekers onbekende uitgestorven soorten. Naar alle waarschijnlijkheid hebben de walvissen de breukzone al miljoenen jaren als trekroute gebruikt. En dan nog het weer: vanavond geregeld zon, kans op een enkele bui. Vannacht zijn er opklaringen en bestaat de kans op een enkele bui nog steeds. De temperatuur zakt naar 9 graden. Morgen af en toe zon. Het is droog in de middag, neemt de bewolking toe. En dan kan het ook weer gaan regenen met een maximum.
1: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
2: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Een vrachtwagenchauffeur heeft de hoogte van het spoorviaduct over de hoofdweg in Capelle aan den IJssel verkeerd ingeschat, waardoor deze zijn trailer kapot heeft gereden. Doordat een container op het wegdek lag, moest het verkeer langere tijd omrijden. Het ongeval gebeurde dinsdag rond 11:30 in de ochtend. De Portugese chauffeur reed over de hoofdweg in de richting van Rotterdam, maar zijn trailer bleek net te hoog voor het viaduct. De container werd hierdoor van de trailer getrokken en is op de weg terechtgekomen. De chauffeur en andere weggebruikers bleven ongedeerd. De trailer is leeg en het viaduct lijkt vrijwel geen schade te hebben opgelopen. Het treinverkeer kon daarom over het viaduct blijven rijden. De beschadigde container lag verspreid op de twee rijstroken van de hoofdweg richting Rotterdam. En het verkeer moest urenlang omrijden via bijvoorbeeld bedrijventerrein Capelle XL met een flinke file tot gevolg. Bij Kinderlab Schenkel in Capelle aan den IJssel is het leeslab van start gegaan. Daar kunnen kinderen op een laagdrempelige, leuke manier enthousiast gemaakt worden voor lezen, taal en het ontdekken van boeken. Tijdens het leeslab krijgen kinderen de kans om kennis te maken met meer dan 60 nieuwe boeken. Die zijn beschikbaar gesteld door de bibliotheek en sluiten aan op verschillende leeftijden en interesses. Kinderen kunnen ook met toestemming van hun ouders gratis lid worden van de bibliotheek, zodat zij ook thuis toegang hebben tot een nog breder aanbod aan boeken. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van woensdagmiddag 10 juli. Na de felle buien van vanmorgen bleef het vanmiddag droog en waren er flinke zonnige perioden. De temperatuur kon nog oplopen naar rond de 19 graden. Komende avondnacht kan er nog een enkele bui vallen, zijn er opklaringen en het koelt af naar 9 tot 10 graden. Morgen begint de dag droog met opklaringen, maar in de loop van de dag wordt de bewolking dikker. En vooral later in de middag en avond volgen er perioden met regen of een aantal buien bij een matige wind uit een zuidwestelijke richting. De maximumtemperatuur morgen rond de 17 tot 18 graden. Ook op vrijdag is de kans op een buien groot. De wind is dan matig, aan zee af en toe krachtig uit een west-zuidwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 12 graden en in de middag wordt het zo'n 18 tot 19 graden. Ook in de nacht van vrijdag of zaterdag kan er nog een enkele bui vallen. Zaterdag overdag blijft dan op de meeste plaatsen droog met zonnige perioden. Er waait dan een matige aan zee een krachtige wind uit een westelijke richting. De minimumtemperatuur komt uit rond de 14 graden en zaterdagmiddag zo'n 18 tot 19 graden. Ook op zondag is een kleine kans op een lokale bui, maar veelal blijft het droog. Dan krijgen we een afwisseling van zon en wolken, een matige wind uit de west-noordwestelijke richting, een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur van zo'n 18 tot 19 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 3 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Bij een brand in seniorenflat De Borg. Aan de Wilgelijn in Rotterdam-Schiebroek is een gewonde gevallen. De bewoner van het huis waar brand woedde is door de ambulance meegenomen naar het ziekenhuis omdat hij te veel rook had ingeademd. De brand in de flat ontstond even voor 6 uur en was een uurtje later geblust. 3 andere bewoners werden door de ambulance nagekeken nadat ze rook hadden ingeademd, maar hoefden niet naar het ziekenhuis. 2 katten moesten met de dierenambulance mee. Zij hadden wel rook ingeademd. Het Openbaar Ministerie heeft 27,5 jaar cel geëist tegen een 34-jarige man uit Vlaardingen voor het medeplegen van een moord op de 28-jarige man uit Goes en een poging tot moord op een 51-jarige man uit Mexico. Op 5 september 2024 werden aan de Vizodeweg in Rittem 2 slachtoffers gevonden. De een was overleden, de ander zwaar gewond. Even later vond de politie de vluchtauto en 2 automatische vuurwapens waarop het DNA van de Vlaardingen zat. Volgens justitie zouden de 2 beschoten zijn door de man uit Vlaardingen. De verdachte ontkent dat. De rechtbank doet op 9 juli uitspraak. Bij een busongeluk in Zuid-Duitsland is een kind om het leven gekomen. Het ongeluk gebeurde aan het begin van de middag in de buurt van München. Hierbij kwam een touringcar en een lijnbus met elkaar in botsing. Het dodelijke slachtoffer is een jongen in de basisschoolleeftijd. Ook zijn er meerdere gewonden gevallen. 2 kinderen en een leraar raakten zwaar gewond. De kinderen waren op schoolreisje. Het is nog onduidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren. De Süddeutsche Zeitung meldt dat er 4 reddingshelikopters en ongeveer 15 ambulances werden ingezet. En wetenschappers hebben het in het zuidoostelijke deel van de Indische Oceaan het grootste walvissenkerkhof ter wereld gevonden. Er werden na meerdere duiktrips honderden resten aangetroffen bij de Diamantina-breukzone op een diepte van zo'n 7 kilometer. In totaal doken de wetenschappers 33 fossielresten op ten zuidwesten van de Australische stad Perth. Het oudste overblijfsel was zo'n 5,3 miljoen jaar oud. Daarnaast vonden de onderzoekers onbekende uitgestorven soorten. Na alle waarschijnlijkheid hebben de walvissen de breukzone al miljoenen jaren als trekroute gebruikt. En dan nog het weer vanavond, geregeld zon, kans op een enkele bui. Vannacht zijn er opklaringen en bestaat de kans op een enkele bui nog steeds. De temperatuur zakt naar 9 graden. Morgen af en toe zon. Het is droog in de middag, neemt de bewolking toe. En dan kan het ook weer gaan regenen met een maximum.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
4: Hey opa, hoor je dat?
5: Huh?
4: Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
6: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
7: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
8: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
9: Jazeker, heel belangrijk.
7: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
10: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Een vrachtwagenchauffeur heeft de hoogte van het spoorviaduct over de hoofdweg in Capelle aan den IJssel verkeerd ingeschat, waardoor deze zijn trailer kapot heeft gereden. Doordat een container op het wegdek lag, moest het verkeer langere tijd omrijden. Het ongeval gebeurde dinsdag rond 11:30 in de ochtend. De Portugese chauffeur reed over de hoofdweg in de richting van Rotterdam, maar zijn trailer bleek net te hoog voor het viaduct. De container werd hierdoor van de trailer getrokken en is op de weg terechtgekomen. De chauffeur en andere weggebruikers bleven ongedeerd. De trailer is leeg en het viaduct lijkt vrijwel geen schade te hebben opgelopen. Het treinverkeer kon daarom over het viaduct blijven rijden. De beschadigde container lag verspreid op de twee rijstroken van de hoofdweg richting Rotterdam. En het verkeer moest urenlang omrijden via bijvoorbeeld bedrijventerrein Capelle XL met een flinke file tot gevolg. Bij Kinderlab Schenkel in Capelle aan den IJssel is het leeslab van start gegaan. Daar kunnen kinderen op een laagdrempelige, leuke manier enthousiast gemaakt worden voor lezen, taal en het ontdekken van boeken. Tijdens het leeslab krijgen kinderen de kans om kennis te maken met meer dan 60 nieuwe boeken. Die zijn beschikbaar gesteld door de bibliotheek en sluiten aan op verschillende leeftijden en interesses. Kinderen kunnen ook met toestemming van hun ouders gratis lid worden van de bibliotheek, zodat zij ook thuis toegang hebben tot een nog breder aanbod aan boeken. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van woensdagmiddag 10 juli. Na de felle buien van vanmorgen bleef het vanmiddag droog en waren er flinke zonnige perioden. De temperatuur kon nog oplopen naar rond de 19 graden. Komende avondnacht kan er nog een enkele bui vallen, zijn er opklaringen en het koelt af naar 9 tot 10 graden. Morgen begint de dag droog met opklaringen, maar in de loop van de dag wordt de bewolking dikker. En vooral later in de middag en avond volgen er perioden met regen of een aantal buien bij een matige wind uit een zuidwestelijke richting. De maximumtemperatuur morgen rond de 17 tot 18 graden. Ook op vrijdag is de kans op een buien groot. De wind is dan matig, aan zee af en toe krachtig uit een west-zuidwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 12 graden en in de middag wordt het zo'n 18 tot 19 graden. Ook in de nacht van vrijdag of zaterdag kan er nog een enkele bui vallen. Zaterdag overdag blijft dan op de meeste plaatsen droog met zonnige perioden. Er waait dan een matige aan zee een krachtige wind uit een westelijke richting. De minimumtemperatuur komt uit rond de 14 graden en zaterdagmiddag zo'n 18 tot 19 graden. Ook op zondag is een kleine kans op een lokale bui, maar veelal blijft het droog. Dan krijgen we een afwisseling van zon en wolken, een matige wind uit de west-noordwestelijke richting, een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur van zo'n 18 tot 19 graden.
0: 24 uur per dag, 7 dagen in de week, muziek en informatie voor Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 4 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Bij een brand in seniorenflat De Borg. Aan de Wilgelei in Rotterdam-Schiebroek is een gewonde gevallen. De bewoner van het huis waar brand woedde is door de ambulance meegenomen naar het ziekenhuis omdat hij te veel rook had ingeademd. De brand in de flat ontstond even voor 6 uur en was een uurtje later geblust. 3 andere bewoners werden door de ambulance nagekeken nadat ze rook hadden ingeademd, maar hoefden niet naar het ziekenhuis. 2 katten moesten met de dierenambulance mee. Zij hadden wel rook ingeademd. Het Openbaar Ministerie heeft 27,5 jaar cel geëist tegen een 34-jarige man uit Vlaardingen voor het medeplegen van een moord op de 28-jarige man uit Goes en een poging tot moord op een 51-jarige man uit Mexico. Op 5 september 2024 werden aan de Vizodeweg in Rittem 2 slachtoffers gevonden. De een was overleden, de ander zwaar gewond. Even later vond de politie de vluchtauto en 2 automatische vuurwapens waarop het DNA van de Vlaardingen zat. Volgens justitie zouden de 2 beschoten zijn door de man uit Vlaardingen. De verdachte ontkent dat. De rechtbank doet op 9 juli uitspraak. Bij een busongeluk in Zuid-Duitsland is een kind om het leven gekomen. Het ongeluk gebeurde aan het begin van de middag in de buurt van München. Hierbij kwam een touringcar en een lijnbus met elkaar in botsing. Het dodelijke slachtoffer is een jongen in de basisschoolleeftijd. Ook zijn er meerdere gewonden gevallen. 2 kinderen en een leraar raakten zwaar gewond. De kinderen waren op schoolreisje. Het is nog onduidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren. De Süddeutsche Zeitung meldt dat er 4 reddingshelikopters en ongeveer 15 ambulances werden ingezet. En wetenschappers hebben het in het zuidoostelijke deel van de Indische Oceaan, het grootste walvissenkerkhof ter wereld, gevonden. Er werden na meerdere duiktrips honderden resten aangetroffen bij de Diamantina-breukzone op een diepte van zo'n 7 kilometer. In totaal doken de wetenschappers 33 fossielresten op ten zuidwesten van de Australische stad Perth. Het oudste overblijfsel was zo'n 5,3 miljoen jaar oud. Daarnaast vonden de onderzoekers onbekende uitgestorven soorten. Na alle waarschijnlijkheid hebben de walvissen de breukzone al miljoenen jaren als trekroute gebruikt. En dan nog het weer vanavond, geregeld zon, kans op een enkele bui. Vannacht zijn er opklaringen en bestaat de kans op een enkele bui nog steeds. De temperatuur zakt naar 9 graden. Morgen af en toe zon. Het is droog in de middag, neemt de bewolking toe. En dan kan het ook weer gaan regenen met een maximum.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Een vrachtwagenchauffeur heeft de hoogte van het spoorviaduct over de hoofdweg in Capelle aan den IJssel verkeerd ingeschat, waardoor deze zijn trailer kapot heeft gereden. Doordat een container op het wegdek lag, moest het verkeer langere tijd omrijden. Het ongeval gebeurde dinsdag rond 11:30 in de ochtend. De Portugese chauffeur reed over de hoofdweg in de richting van Rotterdam, maar zijn trailer bleek net te hoog voor het viaduct. De container werd hierdoor van de trailer getrokken en is op de weg terechtgekomen. De chauffeur en andere weggebruikers bleven ongedeerd. De trailer is leeg en het viaduct lijkt vrijwel geen schade te hebben opgelopen. Het treinverkeer kon daarom over het viaduct blijven rijden. De beschadigde container lag verspreid op de twee rijstroken van de hoofdweg richting Rotterdam. En het verkeer moest urenlang omrijden via bijvoorbeeld bedrijventerrein Capelle XL met een flinke file tot gevolg. Bij Kinderlab Schenkel in Capelle aan de IJssel is het leeslab van start gegaan. Daar kunnen kinderen op een laagdrempelige, leuke manier enthousiast gemaakt worden voor lezen, taal en het ontdekken van boeken. Tijdens het leeslab krijgen kinderen de kans om kennis te maken met meer dan 60 nieuwe boeken. Die zijn beschikbaar gesteld door de bibliotheek en sluiten aan op verschillende leeftijden en interesses. Kinderen kunnen ook met toestemming van hun ouders gratis lid worden van de bibliotheek, zodat zij ook thuis toegang hebben tot een nog breder aanbod aan boeken. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van woensdagmiddag 10 juli. Na de felle buien van vanmorgen bleef het vanmiddag droog en waren er flinke zonnige perioden. De temperatuur kon nog oplopen naar rond de 19 graden. Komende avondnacht kan er nog een enkele bui vallen, zijn er opklaringen en het koelt af naar 9 tot 10 graden. Morgen begint de dag droog met opklaringen, maar in de loop van de dag wordt de bewolking dikker. En vooral later in de middag en avond volgen er perioden met regen of een aantal buien bij een matige wind uit een zuidwestelijke richting. De maximumtemperatuur morgen rond de 17 tot 18 graden. Ook op vrijdag is de kans op een buien groot. De wind is dan matig, aan zee af en toe krachtig uit een west-zuidwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 12 graden en in de middag wordt het zo'n 18 tot 19 graden. Ook in de nacht van vrijdag of zaterdag kan er nog een enkele bui vallen. Zaterdag overdag blijft dan op de meeste plaatsen droog met zonnige perioden. Er waait dan een matige aan zee een krachtige wind uit een westelijke richting. De minimumtemperatuur komt uit rond de 14 graden en zaterdagmiddag zo'n 18 tot 19 graden. Ook op zondag is een kleine kans op een lokale bui, maar veelal blijft het droog. Dan krijgen we een afwisseling van zon en wolken, een matige wind uit de west-noordwestelijke richting, een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur van zo'n 18 tot 19 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Het is 5 uur.
1: Bij een brand in Zee. Flat De Borghaven aan de Wilgelijn Rotterdam-Schiphol is een gewonde gevallen. De bewoner van het huis waar brand woedde is door de ambulance meegenomen naar het ziekenhuis omdat hij te veel rook had ingeademd. De brand in de flat ontstond even voor 6 uur en was een uurtje later geblust. 3 andere bewoners werden door de ambulance nagekeken nadat ze rook hadden ingeademd, maar hoefden niet naar het ziekenhuis. 2 katten moesten met de dierenambulance mee, zij hadden wel rook ingeademd. Het Openbaar Ministerie heeft 27,5 jaar cel geëist tegen een 34-jarige man uit Vlaardingen voor het medeplegen van een moord op de 28-jarige man uit Goes en een poging tot moord op een 51-jarige man uit Mexico. Op 5 september 2024 werden aan de Vizodeweg in Rittem 2 slachtoffers gevonden. De een was overleden, de ander zwaar gewond. Even later vond de politie de vluchtauto en 2 automatische vuurwapens waarop het DNA van de Vlaardingen zat. Volgens justitie zouden de 2 beschoten zijn door de man uit Vlaardingen. De verdachte ontkent dat. De rechtbank doet op 9 juli uitspraak. Bij een busongeluk in Zuid-Duitsland is een kind om het leven gekomen. Het ongeluk gebeurde aan het begin van de middag in de buurt van München. Hierbij kwam een touringcar en een lijnbus met elkaar in botsing. Het dodelijke slachtoffer is een jongen in de basisschoolleeftijd. Ook zijn er meerdere gewonden gevallen. 2 kinderen en een leraar raakten zwaar gewond. De kinderen waren op schoolreisje. Het is nog onduidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren. De Süddeutsche Zeitung meldt dat er 4 reddingshelikopters en ongeveer 15 ambulances werden ingezet. En wetenschappers hebben het in het zuidoostelijke deel van de Indische Oceaan, het grootste walvissenkerkhof ter wereld, gevonden. Er werden na meerdere duiktrips honderden resten aangetroffen bij de Diamantina-breukzone op een diepte van zo'n 7 kilometer. In totaal doken de wetenschappers 33 fossielresten op ten zuidwesten van de Australische stad Perth. Het oudste overblijfsel was zo'n 5,3 miljoen jaar oud. Daarnaast vonden de onderzoekers onbekende uitgestorven soorten. Na alle waarschijnlijkheid hebben de walvissen de breukzone al miljoenen jaren als trekroute gebruikt. En dan nog het weer. Vanavond geregeld zon, kans op een enkele bui. Vannacht zijn er opklaringen en bestaat de kans op een enkele bui nog steeds. De temperatuur zakt naar 9 graden. Morgen af.
2: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
3: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
4: Jazeker, heel belangrijk.
2: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
5: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
8: Hey opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Veven marcheert. Kom je ook kijken?
9: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: create high.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Een vrachtwagenchauffeur heeft de hoogte van het spoorviaduct over de hoofdweg in Capelle aan den IJssel verkeerd ingeschat, waardoor deze zijn trailer kapot heeft gereden. Doordat een container op het wegdek lag, moest het verkeer langere tijd omrijden. Het ongeval gebeurde dinsdag rond 11:30 in de ochtend. De Portugese chauffeur reed over de hoofdweg in de richting van Rotterdam, maar zijn trailer bleek net te hoog voor het viaduct. De container werd hierdoor van de trailer getrokken en is op de weg terechtgekomen. De chauffeur en andere weggebruikers bleven ongedeerd. De trailer is leeg en het viaduct lijkt vrijwel geen schade te hebben opgelopen. Het treinverkeer kon daarom over het viaduct blijven rijden. De beschadigde container lag verspreid op de twee rijstroken van de hoofdweg richting Rotterdam. En het verkeer moest urenlang omrijden via bijvoorbeeld bedrijventerrein Capelle XL met een flinke file tot gevolg. Bij Kinderlab Schenkel in Capelle aan den IJssel is het leeslab van start gegaan. Daar kunnen kinderen op een laagdrempelige, leuke manier enthousiast gemaakt worden voor lezen, taal en het ontdekken van boeken. Tijdens het leeslab krijgen kinderen de kans om kennis te maken met meer dan 60 nieuwe boeken. Die zijn beschikbaar gesteld door de bibliotheek en sluiten aan op verschillende leeftijden en interesses. Kinderen kunnen ook met toestemming van hun ouders gratis lid worden van de bibliotheek, zodat zij ook thuis toegang hebben tot een nog breder aanbod aan boeken. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwachting van woensdagmiddag 10 juli. Na de felle buien van vanmorgen bleef het vanmiddag droog en waren een flinke zonnige periode. De temperatuur kon nog oplopen naar rond de 19 graden. Komende avondnacht kan er nog een enkele bui vallen, zijn er opklaringen en het koelt af naar 9 tot 10 graden. Morgen begint de dag droog met opklaringen, maar in de loop van de dag wordt de bewolking dikker. En vooral later in de middag en avond volgen er perioden met regen of een aantal buien bij een matige wind uit een zuidwestelijke richting. De maximumtemperatuur morgen rond de 17 tot 18 graden. Ook op vrijdag is de kans op een buien groot. De wind is dan matig, aan zee af en toe krachtig uit een west-zuidwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 12 graden en in de middag wordt het zo'n 18 tot 19 graden. Ook in de nacht van vrijdag of zaterdag kan er nog een enkele bui vallen. Zaterdag overdag blijft dan op de meeste plaatsen droog met zonnige perioden. Er waait dan een matig, aan zee een krachtige wind uit een westelijke richting. De minimumtemperatuur komt uit rond de 14 graden en zaterdagmiddag zo'n 18 tot 19 graden. Ook op zondag is een kleine kans op een lokale bui, maar veelal blijft het droog. Dan krijgen we een afwisseling van zon en wolken, een matige wind uit de west-noordwestelijke richting, een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur van zo'n 18 tot 19 graden.
1: Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In Rotterdam Schiebroek is gisteravond een seniorenflat grotendeels ontruimd vanwege een brand. Er werden veel hulpdiensten opgeroepen omdat de meeste bewoners slechte been waren. Rond een uur of 7 was de brand aan de Wilgelei uit. Meerdere katten zijn gered door de brandweer. Die moesten mee met de dierenambulance omdat ze rook hadden binnengekregen. Over de oorzaak van de brand in Schiebroek is niets bekend. Een verpleegkundige in Brabant heeft een beroepsverbod gekregen. Hij bleek zich voor te doen als een professioneel hulpverlener, terwijl hij dat niet meer was. Hij was meerdere keren onder invloed van alcohol. Hij is nu geschrapt uit het register voor hulpverleners. De man werd een paar jaar geleden al veroordeeld omdat hij pijnstillers had gestolen. Na zijn ontslag ging hij verder als zelfstandige. Daarbij voerde hij illegaal medische handelingen uit, vaak onder invloed. Zo had de man op een verkeerde manier een infuus aangelegd bij een bewusteloze vrouw. En bij een evenement deed hij zich voor als EHBO'er, ook al was hij stom dronken. Het aantal internationale studenten in Nederland is voor het eerst in 20 jaar gedaald. Dat meldt de Organisatie voor Internationalisering van het Onderwijs. Dit studiejaar staan bijna 130.000 leerlingen ingeschreven op een HBO of universiteit. Normaal gesproken groeit het aantal internationale studenten elk jaar met zo'n 10-20%. Nu is er sprake van een minieme daling. Er komen veel minder studenten uit, vooral Duitsland en China. Bij de Erasmus Universiteit in Rotterdam is wel nog een toename te zien van enkele tientallen buitenlandse studenten. Bij de Hogeschool Rotterdam is wel een duidelijke daling zichtbaar. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. In meerdere plaatsen zijn explosies gemeld. Volgens het Iraanse leger is als reactie de straat van Hormuz gesloten voor al het scheepvaartverkeer. Maar dat wordt door de Amerikanen weersproken. Amerikaanse aanvallen waren al door defensieminister Hegseth en president Trump aangekondigd. Volgens Trump schiet het niet op met de onderhandelingen. Dinsdag voerden Amerikanen ook al aanvallen uit op Iran. Teheran zei toen basis van de VS te hebben bestookt. Ruim 2 maanden geleden kwamen de VS en Iran de staakt het vuren overeen. Maar er zijn nog geregeld aanvallen. Het weer eerst vrijwel overal droog met ruimte voor de zon. Maar vanmiddag neemt de wolking toe. Aan het einde van de middag, begin van de avond, gaat het regenen. Het is 17 tot 18 graden. Morgen is het grijs, soms wat regen. En het wordt opnieuw 17 tot 18 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Je luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Een vrachtwagenchauffeur heeft de hoogte van het spoorviaduct over de hoofdweg in Capelle aan den IJssel verkeerd ingeschat, waardoor deze zijn trailer kapot heeft gereden. Doordat een container op het wegdek lag, moest het verkeer langere tijd omrijden. Het ongeval gebeurde dinsdag rond 11:30 in de ochtend. De Portugese chauffeur reed over de hoofdweg in de richting van Rotterdam, maar zijn trailer bleek net te hoog voor het viaduct. De container werd hierdoor van de trailer getrokken en is op de weg terechtgekomen. De chauffeur en andere weggebruikers bleven ongedeerd. De trailer is leeg en het viaduct lijkt vrijwel geen schade te hebben opgelopen. Het treinverkeer kon daarom over het viaduct blijven rijden. De beschadigde container lag verspreid op de twee rijstroken van de hoofdweg richting Rotterdam. En het verkeer moest urenlang omrijden via bijvoorbeeld bedrijventerrein Capelle XL met een flinke file tot gevolg. Bij Kinderlab Schenkel in Capelle aan den IJssel is het leeslab van start gegaan. Daar kunnen kinderen op een laagdrempelige, leuke manier enthousiast gemaakt worden voor lezen, taal en het ontdekken van boeken. Tijdens het leeslab krijgen kinderen de kans om kennis te maken met meer dan 60 nieuwe boeken. Die zijn beschikbaar gesteld door de bibliotheek en sluiten aan op verschillende leeftijden en interesses. Kinderen kunnen ook met toestemming van hun ouders gratis lid worden van de bibliotheek, zodat zij ook thuis toegang hebben tot een nog breder aanbod aan boeken. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van woensdagmiddag 10 juli. Na de felle buien van vanmorgen bleef het vanmiddag droog en waren er flinke zonnige perioden. De temperatuur kon nog oplopen naar rond de 19 graden. Komende avondnacht kan er nog een enkele bui vallen, zijn er opklaringen en het koelt af naar 9 tot 10 graden. Morgen begint de dag droog met opklaringen, maar in de loop van de dag wordt de bewolking dikker. En vooral later in de middag en avond volgen er perioden met regen of een aantal buien bij een matige wind uit een zuidwestelijke richting. De maximumtemperatuur morgen rond de 17 tot 18 graden. Ook op vrijdag is de kans op buien groot. De wind is dan matig, aan zee af en toe krachtig uit een west-zuidwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 12 graden en in de middag wordt het zo'n 18 tot 19 graden. Ook in de nacht van vrijdag of zaterdag kan er nog een enkele bui vallen. Zaterdag overdag blijft dan op de meeste plaatsen droog met zonnige perioden. Er waait dan een matige aan zee een krachtige wind uit een westelijke richting. De minimumtemperatuur komt uit rond de 14 graden en zaterdagmiddag zo'n 18 tot 19 graden. Ook op zondag is een kleine kans op een lokale bui, maar veelal blijft het droog. Dan krijgen we een afwisseling van zon en wolken, een matige wind uit de west-noordwestelijke richting, een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur van zo'n 18 tot 19 graden.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In Rotterdam Schiebroek is gisteravond een seniorenflat grotendeels ontruimd vanwege een brand. Er werden veel hulpdiensten opgeroepen omdat de meeste bewoners slechte been waren. Rond een uur of 7 was de brand aan de Wilgelei uit. Meerdere katten zijn gered door de brandweer. Die moesten mee met de dierenambulance omdat ze rook hadden binnengekregen. Over de oorzaak van de brand in Schiebroek is niets bekend. Een verpleegkundige in Brabant heeft een beroepsverbod gekregen. Hij bleek zich voor te doen als een professioneel hulpverlener, terwijl hij dat niet meer was. Hij was meerdere keren onder invloed van alcohol. Hij is nu geschrapt uit het register voor hulpverleners. De man werd een paar jaar geleden al veroordeeld omdat hij pijnstillers had gestolen. Na zijn ontslag ging hij verder als zelfstandige. Daarbij voerde hij illegaal medische handelingen uit, vaak onder invloed. Zo had de man op een verkeerde manier een infuus aangelegd bij een bewusteloze vrouw. En bij een evenement deed hij zich voor als EHBO'er, ook al was hij stom dronken. Het aantal internationale studenten in Nederland is voor het eerst in 20 jaar gedaald. Dat meldt het Organisatie voor Internationalisering van het Onderwijs. Dit studiejaar staan bijna 130.000 leerlingen ingeschreven op een HBO of universiteit. Normaal gesproken groeit het aantal internationale studenten elk jaar met zo'n 10-20%. Nu is er sprake van een minieme daling. Er komen veel minder studenten uit, vooral Duitsland en China. Bij de Erasmus Universiteit in Rotterdam is wel nog een toename te zien van enkele tientallen buitenlandse studenten. Bij de Hogeschool Rotterdam is wel een duidelijke daling zichtbaar. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. In meerdere plaatsen zijn explosies gemeld. Volgens het Iraanse leger is als reactie de straat van Hormuz gesloten voor al het scheepvaartverkeer. Maar dat wordt door de Amerikanen weersproken. Amerikaanse aanvallen waren al door defensieminister Hegseth en president Trump aangekondigd. Volgens Trump schiet het niet op met de onderhandelingen. Dinsdag voerden Amerikanen ook al aanvallen uit op Iran. Teheran zei toen basis van de VS te hebben bestookt. Ruim 2 maanden geleden kwamen de VS en Iran de staakt het vuren overeen. Maar er zijn nog geregeld aanvallen. Het weer eerst vrijwel overal droog, met ruimte voor de zon. Maar vanmiddag neemt de wolking toe. Aan het einde van de middag, begin van de avond, gaat het regenen. Het is 17 tot 18 graden. Morgen is het grijs, soms wat regen en het wordt opnieuw 17 tot 18 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt geleidelijk aan verder op gang. Het is nog niet bijzonder druk op de weg. De meeste files staan op de wegen in de Randstad en in het zuiden. Op de A27 staat de langste file van Breda naar Gorkum. Daar rijdt het langzaam tussen Geertruidenberg en de brug bij Gorkum over 10 kilometer met bijna een kwartier vertraging. Op de A59 van Den Bosch naar het westen tussen de afrit Dussen en knooppunt Hooipolder 5 kilometer file en daar is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
5: Hé, hey, opa, hoor je dat?
6: Huh?
5: Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
7: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
8: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
9: Misschien niet voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
10: Jazeker, heel belangrijk.
8: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
11: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Sjorsen.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Een vrachtwagenchauffeur heeft de hoogte van het spoorviaduct over de hoofdweg in Capelle aan den IJssel verkeerd ingeschat, waardoor deze zijn trailer kapot heeft gereden. Doordat een container op het wegdek lag, moest het verkeer langere tijd omrijden. Het ongeval gebeurde dinsdag rond 11:30 in de ochtend. De Portugese chauffeur reed over de hoofdweg in de richting van Rotterdam, maar zijn trailer bleek net te hoog voor het viaduct. De container werd hierdoor van de trailer getrokken en is op de weg terechtgekomen. De chauffeur en andere weggebruikers bleven ongedeerd. De trailer is leeg en het viaduct lijkt vrijwel geen schade te hebben opgelopen. Het treinverkeer kon daarom over het viaduct blijven rijden. De beschadigde container lag verspreid op de twee rijstroken van de hoofdweg richting Rotterdam. En het verkeer moest urenlang omrijden via bijvoorbeeld bedrijventerrein Capelle XL met een flinke file tot gevolg. Bij Kinderlab Schenkel in Capelle aan den IJssel is het leeslab van start gegaan. Daar kunnen kinderen op een laagdrempelige, leuke manier enthousiast gemaakt worden voor lezen, taal en het ontdekken van boeken. Tijdens het leeslab krijgen kinderen de kans om kennis te maken met meer dan 60 nieuwe boeken. Die zijn beschikbaar gesteld door de bibliotheek en sluiten aan op verschillende leeftijden en interesses. Kinderen kunnen ook met toestemming van hun ouders gratis lid worden van de bibliotheek, zodat zij ook thuis toegang hebben tot een nog breder aanbod aan boeken. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwachting van woensdagmiddag 10 juli. Na de felle buien van vanmorgen bleef het vanmiddag droog en waren een flinke zonnige periode. De temperatuur kon nog oplopen naar rond de 19 graden. De komende avondnacht kan er nog een enkele bui vallen, zijn er opklaringen en het koelt af naar 9 tot 10 graden. Morgen begint de dag droog met opklaringen, maar in de loop van de dag wordt de bewolking dikker. En vooral later in de middag en avond volgen er perioden met regen of een aantal buien bij een matige wind uit een zuidwestelijke richting. De maximumtemperatuur morgen rond de 17 tot 18 graden. Ook op vrijdag is de kans op een bui groot. De wind is dan matig, aan zee af en toe krachtig uit een west-zuidwestelijke richting. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 12 graden en in de middag wordt het zo'n 18 tot 19 graden. Ook in de nacht van vrijdag of zaterdag kan er nog een enkele bui vallen. Zaterdag overdag blijft het op de meeste plaatsen droog met zonnige perioden. Er waait dan een matige aan zee een krachtige wind uit een westelijke richting. De minimumtemperatuur komt uit rond de 14 graden en zaterdagmiddag zo'n 18 tot 19 graden. Ook op zondag is een kleine kans op een lokale bui, maar veelal blijft het droog. Dan krijgen we een afwisseling van zon en wolken, een matige wind uit de west-noordwestelijke richting, een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur van zo'n 18 tot 19 graden.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het wordt geleidelijk aan drukker op de weg. De meeste files veroorzaken niet meer dan zo'n 5 tot 10 minuten extra reistijd. De langste files van dit moment staan op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Rosmalen en Waardenburg. Daar nu 11 kilometer met een kwartier vertraging. A27 van Utrecht naar Gorkum tussen knooppunt Rijnsweert en Hagestein 9 met daar zo'n 20 minuten vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht. En op de A28 van Zwolle naar Amersfoort tussen het Harde en Harderwijk een half uur vertraging in 7 kilometer file. Dat komt door een ongeluk. Er is maar één rijstrook open. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 8 uur.
1: Dave Datema met

0: nieuws van Radio Rijnmond. In Rotterdam Schiebroek is gisteravond een seniorenflat grotendeels ontruimd vanwege een brand. Er werden veel hulpdiensten opgeroepen omdat de meeste bewoners slecht te been waren. Rond een uur of 7 was de brand aan de Wilgelei uit. Meerdere katten zijn gered door de brandweer. Die moesten mee met de dierenambulance omdat ze rook hadden binnengekregen. Over de oorzaak van de brand in Schiebroek is niets bekend. Een verpleegkundige in Brabant heeft een beroepsverbod gekregen. Hij bleek zich voor te doen als een professioneel hulpverlener, terwijl hij dat niet meer was. Hij was meerdere keren onder invloed van alcohol. Hij is nu geschrapt uit het register voor hulpverleners. De man werd een paar jaar geleden al veroordeeld omdat hij pijnstillers had gestolen. Na zijn ontslag ging hij verder als zelfstandige. Daarbij voerde hij illegaal medische handelingen uit, vaak onder invloed. Zo had de man op een verkeerde manier een infuus aangelegd bij een bewusteloze vrouw. En bij een evenement deed hij zich voor als EHBO'er, ook al was hij stom dronken. Het aantal internationale studenten in Nederland is voor het eerst in 20 jaar gedaald. Dat meldt het Organisatie voor Internationalisering van het Onderwijs. Dit studiejaar staan bijna 130.000 leerlingen ingeschreven op een HBO of universiteit. Normaal gesproken groeit het aantal internationale studenten elk jaar met zo'n 10-20%. Nu is er sprake van een minieme daling. Er komen veel minder studenten uit, vooral Duitsland en China. Bij de Erasmus Universiteit in Rotterdam is wel nog een toename te zien van enkele tientallen buitenlandse studenten. Bij de Hogeschool Rotterdam is wel een duidelijke daling zichtbaar. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. In meerdere plaatsen zijn explosies gemeld. Volgens het Iraanse leger is als reactie de straat van Hormuz gesloten voor al het scheepvaartverkeer. Maar dat wordt door de Amerikanen weersproken. Amerikaanse aanvallen waren al door defensieminister Hegseth en president Trump aangekondigd. Volgens Trump schiet het niet op met de onderhandelingen. Dinsdag voerden Amerikanen ook al aanvallen uit op Iran. Teheran zei toen basis van de VS te hebben bestookt. Ruim 2 maanden geleden kwamen de VS en Iran de staakt het vuren overeen. Maar er zijn nog geregeld aanvallen. Het weer eerst vrijwel overal droog, met ruimte voor de zon. Maar vanmiddag neemt de wolking toe. Aan het einde van de middag, begin van de avond, gaat het regenen. Het is 17 tot 18 graden. Morgen is het grijs, soms wat regen. En het wordt opnieuw 17 tot 18 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt niet bijzonder druk. De meeste files staan op de wegen in de Randstad en in het zuiden. Een paar files vallen nu wel op. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam, tussen Baren en Blaricum, 8 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden. De linkerrijstrook is dicht. A12 richting Den Haag, tussen Zevenhuizen en Zoetermeer, 7 kilometer file met ruim een kwartier vertraging. Door een ongeluk is de rechterrijstrook dicht. A28 van Zwolle naar Amersfoort, tussen het Harde en de afrit Elspeet, 4 kilometer met 10 minuten vertraging door een ongeluk. De weg is daar wel weer vrij. En de A73 richting Maasbracht is nu helemaal dicht door een ongeluk tussen Roermond en Roermond-Oost. En tot zover de ANJB verkeersinformatie.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
3: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je

0: 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Een vrachtwagenchauffeur heeft de hoogte van het spoorviaduct over de hoofdweg in Capelle aan den IJssel verkeerd ingeschat, waardoor deze zijn trailer kapot heeft gereden. Doordat een container op het wegdek lag, moest het verkeer langere tijd omrijden. Het ongeval gebeurde dinsdag rond 11:30 in de ochtend. De Portugese chauffeur reed over de hoofdweg in de richting van Rotterdam, maar zijn trailer bleek net te hoog voor het viaduct. De container werd hierdoor van de trailer getrokken en is op de weg terechtgekomen. De chauffeur en andere weggebruikers bleven ongedeerd. De trailer is leeg en het viaduct lijkt vrijwel geen schade te hebben opgelopen. Het treinverkeer kon daarom over het viaduct blijven rijden. De beschadigde container lag verspreid op de twee rijstroken van de hoofdweg richting Rotterdam. En het verkeer moest urenlang omrijden via bijvoorbeeld bedrijventerrein Capelle XL met een flinke file tot gevolg. Bij Kinderlab Schenkel in Capelle aan den IJssel is het leeslab van start gegaan. Daar kunnen kinderen op een laagdrempelige, leuke manier enthousiast gemaakt worden voor lezen, taal en het ontdekken van boeken. Tijdens het leeslab krijgen kinderen de kans om kennis te maken met meer dan 60 nieuwe boeken. Die zijn beschikbaar gesteld door de bibliotheek en sluiten aan op verschillende leeftijden en interesses. Kinderen kunnen ook met toestemming van hun ouders gratis lid worden van de bibliotheek, zodat zij ook thuis toegang hebben tot een nog breder aanbod aan boeken. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van donderdag 11 juni. Het is vanmorgen wisselend bewolkt, betekent de afwisseling van zonnige perioden en wolkenvelden. Blijft overal droog. Maar in de loop van de middag wordt de bewolking dikker. En later vanmiddag en vanavond neemt de kans op enkele buien of enige regen toe. Er waait dan een matige wind uit een zuidwestelijke richting. Het wordt vanmiddag maar zo'n 17 tot 18 graden. Ook komende avond en nacht en morgen overdag blijft de kans op enige regen groot. Er is morgen veel bewolking. Er waait een matige aan zee af en toe krachtige wind uit de west-zuidwestelijke richting. Het koelt af naar een graad of 12 en in de middag kan het zo'n 18 tot 19 graden worden. Ook in de nacht van vrijdag op zaterdag is er nog kans op wat regen of een enkele bui. Zaterdag overdag blijft het grotendeels droog met een afwisseling van zon en wolken. En een matige aan zee nog krachtige wind uit de westelijke richting. De minimumtemperatuur komt uit rond de 14, de maximumtemperatuur rond de 18 graden. Ook op zondag is een enkele lokale bui niet helemaal uit te sluiten, maar het zal toch wel overwegend droog blijven. Met zonnige perioden en wolkenvelden, een matige wind uit een noordwestelijke richting, een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur rond de 18 graden. Op maandag zijn er flinke zonnige perioden. De wind is dan nog maar zwak, windkracht 2 tot 3 uit het noordwesten. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 10 graden. En maandagmiddag wordt het rond de 20 graden.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het hoogtepunt van de ochtendspits hebben we inmiddels gehad. De spits is niet drukker verlopen dan gebruikelijk. Een paar files vallen op de A7 van Groningen naar de Afsluitdijk tussen Tijnje en Heerenveen, 6 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk, daar is één rijstrook dicht. A12 richting Den Haag tussen Gouda-West en Zoetermeer, 7 kilometer met een kwartier oponthoud. Door een ongeluk is daar de rechterrijstrook dicht. Op de A29 van Bergen-op-Zoom naar Rotterdam tussen Willemstad en de afrit Numansdorp, 4 kilometer met een kwartier vertraging. Na een aanrijding is daar de linkerrijstrook dicht. En op de A58 Breda richting Tilburg tussen Bavel en Tilburg Centrum-West, 5 kilometer met een kwartier vertraging. Door een ongeluk met een vrachtwagen is de rechterrijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 9 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Op de Zijndrechtse brug is gisteravond een auto zwaar beschadigd geraakt bij een eenzijdig ongeluk. Door nog onbekende oorzaak raakte de bestuurder de macht over het stuur kwijt. Volgens mensen ter plaatse zou de bestuurder mogelijk onder invloed zijn geweest. Hij is meegenomen naar het politiebureau voor verder onderzoek. De Nederlandse overheid overweegt aandelen te kopen in Damennevel. Dat is onderdeel van de Gorkumse scheepsbouw Damen Shipyards. Volgens Nieuwsuur zijn er over gesprekken gaande. Het gebeurt niet vaak dat de staat een deel van een bedrijf overneemt. De overheid heeft aandelen in 40 bedrijven, zoals vervoers, energiebedrijven en banken. Damen bouwt onder meer marinefregatten, is daarmee een van de belangrijkste defensiebedrijven van ons land.

0: Dat is een bedrijf van strategisch nationaal belang. Ook andere NAVO-landen laten marineschepen bouwen bij Dame. Internationale handelaren worden miljoenen voor miljoenen opgelicht met fraude met olieopslag in de haven Rotterdam. Justitie staat vaak machteloos. Handelaren kunnen daardoor vaak fluiten naar hun geld. Bij dit soort fraude laten criminele handelaren betalen voor de opslag van olie, terwijl die olie vaak niet bestaat of niet beschikbaar is voor de verkoop. Ze verleiden kopers dan met valse documenten en websites. Slachtoffers betalen dan 100.000 of zelfs miljoenen. Uitzoeken wie er achter de oplichting zit is een lastige klus die veel tijd kost, zegt justitie. Vaak zitten zowel de slachtoffers als de daders in het buitenland en dan is vervolging erg lastig. Het aantal internationale studenten in ons land is voor het eerst in 20 jaar gedaald. Dit studiejaar staan bijna 130.000 studenten op het HBO op een universiteit ingeschreven. Normaal gesproken groeit het aantal internationale studenten elk jaar met 10-20%, maar nu is er sprake van een minieme daling. Er komen vooral minder studenten uit Duitsland en China. Bij de Erasmus Universiteit in Rotterdam is nog wel een toename te zien van het aantal buitenlandse studenten, maar bij de Hogeschool Rotterdam is een duidelijke daling zichtbaar. Het weer. Eerst vrijwel overal droog. Ruimte voor de zon. Vanmiddag neemt de bewolking toe. En aan het einde van de middag, begin van de avond, gaat het regenen. 17-18 graden. Morgen grijs, soms wat regen. En het wordt opnieuw 17-18 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De dagelijkse files van de ochtendspits lossen nu vrij snel op. Een paar files vallen nog op de A2 van Eindhoven naar Den Bosch. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen Bokstel en de afrit Den Bosch West 10 kilometer met 20 minuten vertraging. A50 Os richting Arnhem tussen knooppunt Ewijk en Heteren 6 met daar een kwartier op onthoud. Dat komt door een auto met pech. De A73 richting Maasbracht is helemaal dicht bij Roermond. Er is daar een ongeluk gebeurd. Verkeer richting het zuiden kan het beste omrijden via Eindhoven over de A67 en de A2. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
5: Hé, hey, opa. Hoor je dat?
6: Huh?
5: Ik loop ook mee met Veve marcheert. Kom je ook kijken?
7: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
8: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
9: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
10: Jazeker, heel belangrijk.
8: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
11: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen...

0: en informatie voor Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.
1: Let's get it started in here.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Na 24 jaar in de Kapelse gemeentepolitiek gaat huidig wethouder Mark Wilson ermee stoppen en iets anders doen. Hij was 16 jaar gemeenteraadslid, waarvan 6 jaar als fractievoorzitter voor Leefbaar Capelle. En de afgelopen 8 jaar was hij voor die partij wethouder. Wat Mark Wilson gaat doen is nog niet duidelijk. De Kapelse SGP heeft Arnoud Proos voorgedragen als beoogd wethouder. De voordracht komt voort uit de lopende formatiegesprekken tussen Leefbaar Capelle, Pro en de SGP. De 41-jarige Proos heeft voldoende ervaring als wethouder. Sinds 2022 is hij wethouder in Vlaardingen. En van 2018 tot 2022 was hij wethouder in Barendrecht, waar hij ook met zijn gezin woont en blijft wonen. Volgens fractievoorzitter Pieter Weijers was er binnen de Kapelse SGP geen beschikbare kandidaat voor de wethouderspost. Hij zegt daarover: we hebben natuurlijk intern rondgekeken, maar daarin hebben verschillende personen met eigen afwegingen te kennen gegeven niet in te zijn voor een wethouderspositie. Het buitenbad van het polderbad in Nieuwekerk aan de IJssel kan deze zomer niet geopend worden. De zwembadwanden zijn dusdanig beschadigd dat deze niet op tijd hersteld kunnen worden. Tijdens onderhoud aan het buitenbad bleek er schade te zijn aan de wanden van dat bad. Bij voorbereidingen om de tegels van de wanden te vervangen bleek het beton eronder ook beschadigd. De schade is dusdanig groot dat dit niet deze zomer hersteld kan worden. Hoewel het buitenbad gesloten blijft, kunnen bezoekers deze zomer wel gebruik maken van de overige faciliteiten van het polderbad. De sportstichting Zuidplas betreurt de sluiting van het buitenbad en gaat een alternatief zomerprogramma voor Zuidplas opzetten. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van donderdag 11 juni. Het is vanmorgen wisselend bewolkt. Betekent de afwisseling van zonnige perioden en wolkenvelden. Blijft overal droog. Maar in de loop van de middag wordt de bewolking dikker. En later vanmiddag en vanavond neemt de kans op enkele buien of enige regen toe. Er waait dan een matige wind uit een zuidwestelijke richting. Het wordt vanmiddag maar zo'n 17 tot 18 graden. Ook komende avond en nacht en morgen overdag blijft de kans op enige regen groot. Er is morgen veel bewolking. Er waait een matige aan zee af en toe krachtige wind uit de west-zuidwestelijke richting. Het koelt af naar een graad of 12 en in de middag kan het zo'n 18 tot 19 graden worden. Ook in de nacht van vrijdag op zaterdag is er nog kans op wat regen of een enkele bui. Zaterdag overdag blijft het grotendeels droog met een afwisseling van zon en wolken. En een matige aan zee nog krachtige wind uit de westelijke richting. De minimumtemperatuur komt uit rond de 14, de maximumtemperatuur rond de 18 graden. Ook op zondag is een enkele lokale bui niet helemaal uit te sluiten, maar het zal toch wel overwegend droog blijven. Met zonnige perioden en wolkenvelden, een matige wind uit een noordwestelijke richting, een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur rond de 18 graden. Op maandag zijn er flinke zonnige perioden. De wind is dan nog maar zwak, windkracht 2 tot 3 uit het noordwesten. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 10 graden. En maandagmiddag wordt het rond de 20 graden.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits is op de meeste plaatsen opgelost. Toch staan er nog wel een paar files op de A6. Emmeloord richting Lelystad. Tussen Emmeloord West en de Ketelbrug 6 kilometer stilstaand verkeer. Met daar een half uur vertraging. Er is daar een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is dicht. Op de A27 van Utrecht naar Gorkum, tussen knooppunt Everdingen en Lexmond 4 kilometer met daar ruim een kwartier vertraging. En op de A27 van Gorkum naar Utrecht tussen Lexmond en Nieuwegein 4 kilometer met 10 minuten oponthoud. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANJB verkeersinformatie.
0: Radio Capelle bereiken kan via 010 451 7777.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 10 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Op de Zijnderse brug is gisteravond een auto zwaar beschadigd geraakt bij een eenzijdig ongeluk. Door nog onbekende oorzaak raakte de bestuurder de macht over het stuur kwijt. Volgens mensen te plaatsen zou de bestuurder mogelijk onder invloed zijn geweest. Hij is meegenomen naar het politiebureau voor verder onderzoek. De Nederlandse overheid overweegt aandelen te kopen in Damen Nevel. Dat is onderdeel van de Gorkumse scheepsbouwer Damen Shipyards. Volgens Nieuwsuur zijn erover gesprekken gaande. Het gebeurt niet vaak dat de staat een deel van een bedrijf overneemt. De overheid heeft aandelen in 40 bedrijven, zoals vervoers, energiebedrijven en banken. Damen bouwt onder meer marinefregatten, is daarmee een van de belangrijkste defensiebedrijven van ons land. Het wordt gezien als een bedrijf van strategisch nationaal belang. Ook andere NAVO-landen laten marineschepen bouwen bij Damen. Internationale handelaren worden miljoenen voor miljoenen opgelicht met fraude met olieopslag in de haven Rotterdam. Justitie staat vaak machteloos. Handelaren kunnen daardoor vaak fluiten naar hun geld. Bij dit soort fraude laten criminele handelaren betalen voor de opslag van olie, terwijl die olie vaak niet bestaat of niet beschikbaar is voor de verkoop. Ze verleiden kopers dan met valse documenten en websites. Slachtoffers betalen dan 100.000 of zelfs miljoenen. Uitzoeken wie er achter de oplichting zit is een lastige klus die veel tijd kost, zegt justitie. Vaak zitten ze wel

0: van de slachtoffers als de daders in het buitenland. En dan is vervolging erg lastig. Het aantal internationale studenten in ons land is voor het eerst in 20 jaar gedaald. Dit studiejaar staan bijna 130.000 studenten op het HBO op een universiteit ingeschreven. Normaal gesproken groeit het aantal internationale studenten elk jaar met 10-20%. Maar nu is er sprake van een minieme daling. Er komen vooral minder studenten uit Duitsland en China. Bij de Erasmus Universiteit in Rotterdam is nog wel een toename te zien van het aantal buitenlandse studenten. Maar bij de Hogeschool Rotterdam is een duidelijke daling zichtbaar. Het weer. Eerst vrijwel overal droog. Ruimte voor de zon. Vanmiddag neemt de bewolking toe. Aan het einde van de middag, begin van de avond, gaat het regenen. 17-18 graden. Morgen grijs, soms wat regen. En het wordt opnieuw 17-18 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De meeste files zijn opgelost. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Daar rijdt het verkeer nog langzaam tussen de afrit Veghel en knooppunt Empel. 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. En een ongeluk veroorzaakt nog file op de A6 Emmeloord richting Lelystad. Tussen Emmeloord West en de Ketelbrug 6 kilometer met 20 minuten extra reistijd. De weg is inmiddels wel weer vrij. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
3: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Na 24 jaar in de Kapelse gemeentepolitiek gaat huidig wethouder Mark Wilson ermee stoppen en iets anders doen. Hij was 16 jaar gemeenteraadslid, waarvan 6 jaar als fractievoorzitter voor Leefbaar Capelle. En de afgelopen 8 jaar was hij voor die partij wethouder. Wat Mark Wilson gaat doen is nog niet duidelijk. De Kapelse SGP heeft Arnoud Proos voorgedragen als beoogd wethouder. De voordracht komt voort uit de lopende formatiegesprekken tussen Leefbaar Capelle, Pro en de SGP. De 41-jarige Proos heeft voldoende ervaring als wethouder. Sinds 2022 is hij wethouder in Vlaardingen. En van 2018 tot 2022 was hij wethouder in Barendrecht, waar hij ook met zijn gezin woont en blijft wonen. Volgens fractievoorzitter Pieter Weijers was er binnen de Kapelse SGP geen beschikbare kandidaat voor de wethouderspost. Hij zegt daarover: we hebben natuurlijk intern rondgekeken, maar daarin hebben verschillende personen met eigen afwegingen te kennen gegeven niet in te zijn voor een wethouderspositie. Het buitenbad van het polderbad in Nieuwekerk aan de IJssel kan deze zomer niet geopend worden. De zwembadwanden zijn dusdanig beschadigd dat deze niet op tijd hersteld kunnen worden. Tijdens onderhoud aan het buitenbad bleek er schade te zijn aan de wanden van dat bad. Bij voorbereidingen om de tegels van de wanden te vervangen bleek het beton eronder ook beschadigd. De schade is dusdanig groot dat dit niet deze zomer hersteld kan worden. Hoewel het buitenbad gesloten blijft, kunnen bezoekers deze zomer wel gebruik maken van de overige faciliteiten van het polderbad. De sportstichting Zuidplas betreurt de sluiting van het buitenbad en gaat een alternatief zomerprogramma voor Zuidplas opzetten. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van donderdag 11 juni. Het is vanmorgen wisselend bewolkt, betekent de afwisseling van zonnige perioden en wolkenvelden. Het blijft overal droog, maar in de loop van de middag wordt de bewolking dikker. En later vanmiddag en vanavond neemt de kans op enkele buien of enige regen toe. Er waait dan een matige wind uit een zuidwestelijke richting. Het wordt vanmiddag maar zo'n 17 tot 18 graden. Ook komende avond en nacht en morgen overdag blijft de kans op enige regen groot. Er is morgen veel bewolking. Er waait een matige aan zee af en toe krachtige wind uit de west-zuidwestelijke richting. Het koelt af naar een graad of 12 en in de middag kan het zo'n 18 tot 19 graden worden. Ook in de nacht van vrijdag op zaterdag is er nog kans op wat regen of een enkele bui. Zaterdag overdag blijft het grotendeels droog met een afwisseling van zon en wolken. En een matige aan zee nog krachtige wind uit de westelijke richting. De minimumtemperatuur komt uit rond de 14, de maximumtemperatuur rond de 18 graden. Ook op zondag is een enkele lokale bui niet helemaal uit te sluiten, maar het zal toch wel overwegend droog blijven. Met zonnige perioden en wolkenvelden, een matige wind uit een noordwestelijke richting, een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur rond de 18 graden. Op maandag zijn er flinke zonnige perioden. De wind is dan nog maar zwak, windkracht 2 tot 3 uit het noordwesten. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 10 graden en maandagmiddag wordt het rond de 20 graden. Yeah.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 11 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Op de Zijndrechtse brug is gisteravond een auto zwaar beschadigd geraakt bij een eenzijdig ongeluk. Door nog onbekende oorzaak raakte de bestuurder de macht over het stuur kwijt. Volgens mensen te plaatsen zou de bestuurder mogelijk onder invloed zijn geweest. Hij is meegenomen naar het politiebureau voor verder onderzoek. De Nederlandse overheid overweegt aandelen te kopen in Damennevel. Dat is onderdeel van de Gorkumse scheepsbouw Damen Shipyards. Volgens Nieuwsuur zijn erover gesprekken gaande. Het gebeurt niet vaak dat de staat een deel van een bedrijf overneemt. De overheid heeft aandelen in 40 bedrijven, zoals vervoers, energiebedrijven en banken. Dame bouwt onder meer marinefregatten, is daarmee een van de belangrijkste defensiebedrijven van ons land. Het wordt gezien als een bedrijf van strategisch nationaal belang. Ook andere NAVO-landen laten marineschepen bouwen bij Dame. Internationale handelaren worden miljoenen voor miljoenen opgelicht met fraude met olieopslag in de haven Rotterdam. Justitie staat vaak machteloos. Handelaren kunnen daardoor vaak fluiten naar hun geld. Bij dit soort fraude laten criminele handelaren betalen voor de opslag van olie, terwijl die olie vaak niet bestaat of niet beschikbaar is voor de verkoop. Ze verleiden kopers dan met valse documenten en websites. Slachtoffers betalen dan 100.000 of zelfs miljoenen. Uitzoeken wie er achter de oplichting zit is een lastige klus die veel tijd kost, zegt justitie. Vaak zitten zowel de slachtoffers als de daders in het buitenland en dan is vervolging erg lastig. Het aantal internationale studenten in ons land is voor het eerst in 20 jaar gedaald. Dit studiejaar staan bijna 130.000 studenten op het HBO op universiteit ingeschreven. Normaal gesproken groeit het aantal internationale studenten elk jaar met 10-20%. Maar nu is er sprake van een minieme daling. Er komen vooral minder studenten uit Duitsland en China. Bij de Erasmus Universiteit in Rotterdam is nog wel een toename te zien van het aantal buitenlandse studenten. Maar bij de Hogeschool Rotterdam is een duidelijke daling zichtbaar. Het weer, eerst vrijwel overal droog, ruimte voor de zon. Vanmiddag neemt de bewolking toe.

0: aan het einde van de middag en begin van de avond gaat het regenen. 17 tot 18 graden. Morgen grijs, soms wat regen en het wordt opnieuw 17 tot 18 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
3: Hé, hey, opa. Hoor je dat?
4: Huh?
3: Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
5: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
6: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
7: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
8: Jazeker, heel belangrijk.
6: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
9: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
10: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen...

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Na 24 jaar in de Capelse gemeentepolitiek gaat huidige wethouder Mark Wilson ermee stoppen en iets anders doen. Hij was 16 jaar gemeenteraadslid, waarvan 6 jaar als fractievoorzitter voor Leefbaar Capelle. En de afgelopen 8 jaar was hij voor die partij wethouder. Wat Mark Wilson gaat doen is nog niet duidelijk. De Capelse SGP heeft Arnoud Proos voorgedragen als beoogd wethouder. De voordracht komt voort uit de lopende formatiegesprekken tussen Leefbaar Capelle, Pro en de SGP. De 41-jarige Proos heeft voldoende ervaring als wethouder. Sinds 2022 is hij wethouder in Vlaardingen. En van 2018 tot 2022 was hij wethouder in Barendrecht, waar hij ook met zijn gezin woont en blijft wonen. Volgens fractievoorzitter Pieter Weijers was er binnen de Capelse SGP geen beschikbare kandidaat voor de wethouderspost. Hij zegt daarover: we hebben natuurlijk intern rondgekeken, maar daarin hebben verschillende personen met eigen afwegingen te kennen gegeven niet in te zijn voor een wethouderspositie. Het buitenbad van het polderbad in Nieuwekerk aan de IJssel kan deze zomer niet geopend worden. De zwembadwanden zijn dusdanig beschadigd dat deze niet op tijd hersteld kunnen worden. Tijdens onderhoud aan het buitenbad bleek er schade te zijn aan de wanden van dat bad. Bij voorbereidingen om de tegels van de wanden te vervangen bleek het beton eronder ook beschadigd. De schade is dusdanig groot dat dit niet deze zomer hersteld kan worden. Hoewel het buitenbad gesloten blijft, kunnen bezoekers deze zomer wel gebruik maken van de overige faciliteiten van het polderbad. De sportstichting Zuidplas betreurt de sluiting van het buitenbad en gaat een alternatief zomerprogramma voor Zuidplas opzetten. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van donderdag 11 juni. Het is vanmorgen wisselbewolkt, betekent de afwisseling van zonnige perioden en wolkenvelden. Het blijft overal droog, maar in de loop van de middag wordt de bewolking dikker. En later vanmiddag en vanavond neemt de kans op enkele buien of enige regen toe. Er waait dan een matige wind uit een zuidwestelijke richting. Het wordt vanmiddag maar zo'n 17 tot 18 graden. Ook komende avond en nacht en morgen overdag blijft de kans op enige regen groot. Er is morgen veel bewolking. Er waait een matige aan zee af en toe krachtige wind uit de west-zuidwestelijke richting. Het koelt af naar een graad of 12 en in de middag kan het zo'n 18 tot 19 graden worden. Ook in de nacht van vrijdag op zaterdag is er nog kans op wat regen of een enkele bui. Zaterdag overdag blijft het grotendeels droog met een afwisseling van zon en wolken. En een matige aan zee nog krachtige wind uit de westelijke richting. De minimumtemperatuur komt uit rond de 14, de maximumtemperatuur rond de 18 graden. Ook op zondag is een enkele lokale bui niet helemaal uit te sluiten, maar het zal toch wel overwegend droog blijven. Met zonnige perioden en wolkenvelden, een matige wind uit een noordwestelijke richting, een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur rond de 18 graden. Op maandag zijn er flinke zonnige perioden. De wind is dan nog maar zwak, windkracht 2 tot 3 uit het noordwesten. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 10 graden en maandagmiddag wordt het rond de 20 graden.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 12 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Het strand van Esselande in Rotterdam blijft de hele zomer een veiligheidsrisicogebied. Dat houdt in dat er heel de zomer gefouilleerd mag worden. De afgelopen weken was het bij warm weer een paar avonden onrustig geweest met vechtpartijen en steekpartijen tussen jongeren. Daarop werd het gebied aangewezen als veiligheidsrisicogebied. De verwachting is dat als de scholen klaar zijn en de vakantie begint, het weer onrustig kan worden rond het strand. Na gesprekken met politie en justitie heeft de burgemeester Schouten besloten die maatregelen voor de hele zomer door te trekken tot eind september. In Nieuw-Lekkerland is gisteravond gedemonstreerd tegen de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum. Volgens het Huis en Huisblad in Contact waren er zo'n 200 mensen bij. De tegenstanders vinden dat er geen plek is voor een AZC in het dorp. Zeker niet op de plek die nu in beeld is, bij de gemeentewerf vlakbij seniorenwoningen. Bij de demonstratie waren veel fakkels aangestoken. Bij een eerdere demonstratie in Molenlanden, in Bleskensgraaf, enkele maanden geleden braken nog rellen uit. Een man van 33 uit Zwijndrecht wordt verdacht van het rijden onder invloed bij het ongeluk gisteravond op de Zwijndrechtse brug. Hij is aangehouden. De auto van de man, een BMW, raakte bij het ongeluk zwaar beschadigd. Door onbekende oorzaak raakte hij de macht over het stuur kwijt. Bij het ongeluk waren geen andere voertuigen betrokken, maar het Zwijndrecht raakte niet gewond. Uitkeringsinstantie UWV gaat onderzoek doen naar de eigen werkcultuur. 2 maanden geleden werd bekend dat jonge verzekeringsartsen in opleiding bij het UWV last hebben van een onveilige werkcultuur en een te hoge werkdruk. Zo werd in het AD en bij Eén Vandaag gesproken over huilende collega's en schreeuwende regieartsen. Het UWV kampt al een tijdje met een tekort aan artsen. Daardoor staat ook de opleiding onder druk. Door de productiedruk die daarbij komt voelen de artsen zich onveilig en neemt het werkplezier af, zo zeiden ze. Het weer. Vanmiddag neemt de bewolking verder toe. Aan het einde van de middag, begin van de avond, kan er wat regen vallen. Dus 18 graden. Morgen grijs, soms wat regen. En het wordt dan 17 tot 18 graden morgen. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Na 24 jaar in de Kapelse gemeentepolitiek gaat huidig wethouder Mark Wilson ermee stoppen en iets anders doen. Hij was 16 jaar gemeenteraadslid, waarvan 6 jaar als fractievoorzitter voor Leefbaar Capelle. En de afgelopen 8 jaar was hij voor die partij wethouder. Wat Mark Wilson gaat doen, is nog niet duidelijk. De Kapelse SGP heeft Arnoud Proos voorgedragen als beoogd wethouder. De voordracht komt voort uit de lopende formatiegesprekken tussen Leefbaar Capelle, Pro en de SGP. De 41-jarige Proos heeft voldoende ervaring als wethouder. Sinds 2022 is hij wethouder in Vlaardingen. En van 2018 tot 2022 was hij wethouder in Barendrecht, waar hij ook met zijn gezin woont en blijft wonen. Volgens fractievoorzitter Pieter Weijers was er binnen de Kapelse SGP geen beschikbare kandidaat voor de wethouderspost. Hij zegt daarover: we hebben natuurlijk intern rondgekeken, maar daarin hebben verschillende personen met eigen afwegingen te kennen gegeven niet in te zijn voor een wethouderspositie. Het buitenbad van het polderbad in Nieuwekerk aan de IJssel kan deze zomer niet geopend worden. De zwembadwanden zijn dusdanig beschadigd dat deze niet op tijd hersteld kunnen worden. Tijdens onderhoud aan het buitenbad bleek er schade te zijn aan de wanden van dat bad. Bij voorbereidingen om de tegels van de wanden te vervangen bleek het beton eronder ook beschadigd. De schade is dusdanig groot dat dit niet deze zomer hersteld kan worden. Hoewel het buitenbad gesloten blijft, kunnen bezoekers deze zomer wel gebruik maken van de overige faciliteiten van het polderbad. De sportstichting Zuiklas betreurt de sluiting van het buitenbad en gaat een alternatief zomerprogramma voor Zuiklas opzetten. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van donderdag 11 juni. Het is vanmorgen wisselend bewolkt. Betekent de afwisseling van zonnige perioden en wolkenvelden. Blijft overal droog. Maar in de loop van de middag wordt de bewolking dikker. En later vanmiddag en vanavond neemt de kans op enkele buien of enige regen toe. Er waait dan een matige wind uit een zuidwestelijke richting. Het wordt vanmiddag maar zo'n 17 tot 18 graden. Ook komende avond en nacht en morgen overdag blijft de kans op enige regen groot. Er is morgen veel bewolking. Er waait een matige aan zee af en toe krachtige wind uit de west-zuidwestelijke richting. Het koelt af naar een graad of 12 en in de middag kan het zo'n 18 tot 19 graden worden. Ook in de nacht van vrijdag of zaterdag is er nog kans op wat regen of een enkele bui. Zaterdag overdag blijft het grotendeels droog met een afwisseling van zon en wolken. En een matige aan zee nog krachtige wind uit de westelijke richting. De minimumtemperatuur komt uit rond de 14, de maximumtemperatuur rond de 18 graden. Ook op zondag is een enkele lokale bui niet helemaal uit te sluiten, maar het zal toch wel overwegend droog blijven. Met zonnige perioden en wolkenvelden, een matige wind uit een noordwestelijke richting, een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur rond de 18 graden. Op maandag zijn er flinke zonnige perioden. De wind is dan nog maar zwak, windkracht 2 tot 3 uit het noordwesten. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 10 graden. En maandagmiddag wordt het rond de 20 graden.
0: Dit is Radio Capelle. Het geluid van Capelle aan den IJssel.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Strand van Esseland in Rotterdam blijft de hele zomer een veiligheidsrisicogebied. Dat houdt in dat er heel de zomer gefouilleerd mag worden. De afgelopen weken was het bij warm weer een paar avonden onrustig geweest met vechtpartijen en steekpartijen tussen jongeren. Daarop werd het gebied aangewezen als veiligheidsrisicogebied. De verwachting is dat als de scholen klaar zijn en de vakantie begint, het weer onrustig kan worden rond het strand. Na gesprekken met politie en justitie heeft de burgemeester Schouten besloten die maatregelen voor de hele zomer door te trekken tot eind september. In Nieuw-Lekkerland is gisteravond gedemonstreerd tegen de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum. Volgens het Huis en Huisblad in Contact waren er zo'n 200 mensen bij. De tegenstanders vinden dat er geen plek is voor een AZC in het dorp. Zeker niet op de plek die nu in beeld is, bij de gemeentewerf vlakbij seniorenwoningen. Bij de demonstratie waren veel fakkels aangestoken. Bij een eerdere demonstratie in Molenlanden, in Bleskensgraaf, enkele maanden geleden braken nog rellen uit. Een man van 33 uit Zwijndrecht wordt verdacht van het rijden onder invloed bij het ongeluk gisteravond op de Zwijndrechtse brug. Hij is aangehouden. De auto van de man, een BMW, raakte bij het ongeluk zwaar beschadigd. Door onbekende oorzaak raakte hij de macht over het stuur kwijt. Bij het ongeluk waren geen andere voertuigen betrokken, maar het Zwijndrecht raakte niet gewond. Uitkeringsinstantie UWV gaat onderzoek doen naar de eigen werkcultuur. 2 maanden geleden werd bekend dat jonge verzekeringsartsen in opleiding bij het UWV last hebben van een onveilige werkcultuur en een te hoge werkdruk. Zo werd in het AD en bij Eén Vandaag gesproken over huilende collega's en schreeuwende regieartsen. Het UWV kampt al een tijdje met een tekort aan artsen. Daardoor staat ook de opleiding onder druk. Door de productiedruk die daarbij komt voelen de artsen zich onveilig en neemt het werkplezier af, zo zeiden ze. Het weer. Vanmiddag neemt de bewolking verder toe. Aan het einde van de middag, begin van de avond, kan er wat regen vallen. Dus 18 graden. Morgen.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
5: Hé, hey, opa, hoor je dat?
6: Huh?
5: Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
7: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
8: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
9: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
10: Jazeker, heel belangrijk.
8: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation.

nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3 Radio Capelle. Het Radio Capelle Hit Dossier. Muziek en herinneringen. Terug in de tijd. Met

Ja, een hele goede middag, luisteraars. Welkom bij Het Dossier. En op dit uurtje van 1 tot 2 neem ik u mee in de tijd met veel hits uit de top 40 door de jaren heen. Dit was er eentje uit het hele prille begintijdperk. Het eerste kwartaal zelfs. Namelijk 13 maart 1965 dat deze plaat van Jewel Akins de top 40 binnenkwam. 24 weken stond hij erin. En hij stond op nummertje 2 als hoogste notering. En daar stond hij 1 week op. Goed, we gaan verder met de volgende. En die is wat recenter in de tijd. Ik ga eventjes spieken waar ik hem heb. Dit is ook nog een redelijk recente. Hoewel, 2018. U gaat luisteren naar I Should Have Known Better. En ik neem u ook meteen mee naar de positie. Dat is nummertje 2 op 1 december 2018. En 13 weken stond hij in de top 40.

Ja, nummer 2 in de top 40. En dat was, hij kwam binnen op 1 december 2018. En ja, zoals gezegd, 2 weken op de hoogste positie. En dat was dus die tweede plek. Ik ga verder met nummertje, ja, Jumtieren. En dat is een nummer die 30 weken in de top 40 stond van 2013. Nummertje 6 was de hoogste notering. En daar stond hij maar liefst 7 weken op. Daar komt hij.

0: Ja, in de geschiedenis van de top 40 is in elk jaar wel wat Franse hits te horen. Dit was er eentje van, een grote hit. 30 weken top 40. En even kijken, 6 weken op nummer 7. Dat doet niemand je na, zou je zeggen. En ik ga verder met Another Day. En dat is niet die van de van de Wings, Paul McCartney. Maar dit is van Buckshot LeFunk. En dat is een nummer wat de hoogste positie 4 bereikte in 1997. 14 weken stond hij erin. En 1 week op die top, op de hoogste positie.
1: En

Ja, Another Day, niet te verwarren met de titel van een nummer van Paul McCartney. Dit was een prachtig nummer van Buckstaff Levange. 14 weken in de top 40 en 1 week op nummertje 5. En dat was het resultaat van deze hit. En ik ga verder met een nummer uit het jaar 2013. Ho Hey van de Lumineers. En dat is een nummer wat 20 weken in de top 40 stond. Was ook alarmschijf. En 1 week op de 5e plek is de hoogste positie geweest van dit nummer. Ho Hey!

Ja, een grote hit, oorspronkelijk van de Beatles. En die stonden gelijktijdig genoteerd met de Overlanders. Want dat is het beentje wat u zojuist hoorde. En nummer werd meegenomen in de top 40 met de Beatles en de Overlanders gezamenlijk. Dus geen verschil. 11 weken top 40 en 5 weken op nummer 1. 22 januari 1966 kwam de plaat in de top 40 terecht. Even kijken. En dit was het 11e nummer wat ik draaide, geloof ik. Nee? Nou, dat maakt niet uit. Big Big World is aan de beurt bedoel ik. En dat is een nummer wat uit het einde van de 90 jaren kwam. 28 november 1998 kwam ze de top 40 in. Emilia met Big Big World. En het werd een nummer 1 hit.

Dit is de weersverwachting van donderdag 11 juni. Het is vanmorgen wisselbewolkt. Betekent de afwisseling van zonnige periode en wolkenvelden. Blijft overal droog. Maar in de loop van de middag wordt de bewolking dikker. En later vanmiddag en vanavond neemt de kans op enkele buien of enige regen toe. Er waait dan een matige wind uit een zuidwestelijke richting. Het wordt vanmiddag maar zo'n 17 tot 18 graden. Ook komende avond en nacht en morgen overdag blijft de kans op enige regen groot. Er is morgen veel bewolking. Er waait een matige aan zee af en toe krachtige wind uit de west-zuidwestelijke richting. Het koelt af naar een graad of 12 en in de middag kan het zo'n 18 tot 19 graden worden. Ook in de nacht van vrijdag of zaterdag is er nog kans op wat regen of een enkele bui. Zaterdag overdag blijft het grotendeels droog met een afwisseling van zon en wolken. En een matige aan zee nog krachtige wind uit de westelijke richting. De minimumtemperatuur komt uit rond de 14, de maximumtemperatuur rond de 18 graden. Ook op zondag is een enkele lokale bui niet helemaal uit te sluiten, maar het zal toch wel overwegend droog blijven. Met zonnige perioden en wolkenvelden, een matige wind uit een noordwestelijke richting, een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur rond de 18 graden. Op maandag zijn er flinke zonnige perioden. De wind is dan nog maar zwak, windkracht 2 tot 3 uit het noordwesten. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 10 graden. En maandagmiddag wordt het rond de 20 graden.

Ja, ik vind het een ontzettend leuk plaatje. Dit een grote hit trouwens voor Ann Lee. Met Two Times, nummertje 4 hit. Nummer 4 hit is dit. Uit 1999. 14 weken stond ze erin. En 3 weken op die hoogste positie. De vierde plek. Ja, en wat gaan we nu doen? Ik heb nu staan Rude met Magic. En ik geef u ook meteen het jaartal van binnenkomst 2014. 22 weken top 40 en 5 weken op nummer 3. Rude van Magic.

Root met Magic en een nummer 3 notering. 5 weken stond hij op die positie. En 22 weken, dat is bijna een half jaar, top 40. En de binnenkomst was overigens 2014. Ja, dat klopt. En nou ga ik verder met de volgende. Een jaren 80 nummer, 1981, 26 november. December 1981 kwam hij de top 40 binnen. En het was een nummer 1 hit. 3 weken op nummer 1 en 11 weken in de top 40. Ik heb het over I Won't Let You Down van de band PhD.

Ja, de zomer van 1967 zal altijd verbonden blijven aan de Flower Power. En dat was te merken aan de bloemen die in de haren gestoken werden. Het vrije leven, vrije seks en ga zo maar door. Alles kon in die jaren 67. En in 66, daar was er al een beetje opkomst tot een soort... ja, destructie. En ene Barry McGuire had een nummer 3 hit notering op 25 september 1965 met dit nummer. Overigens, ja, de mamas en de papas die waren van 67. Maar goed, ik ga draaien het nummer van de Eve of Destruction, Barry McGuire.

Ja, voor de goede orde, dit nummer was eerder uitgebracht dan San Francisco. Dus de oproep tot een beetje revolutie, zoals gedaan hier, dat werd beteugeld later door de Flower Power. Goed, zo was het ongeveer. En we gaan nu verder met een nummer wat, even kijken... Dance With Somebody heet het nummer. Een nummer 4 notering van Mando Diao. En het stond 20 weken nummer 2 en een tweede plaats bereikt. En 20 juni 2009 kwam deze plaat binnen. Dance With Somebody.

Ja, en de laatste plaat die ik voor u heb is... even kijken. Dat is Shake You Down van Gregory Abbott. En ik zal ook daarvan de statistieken noemen. 10 januari 1987 kwam die in de top 40. En nummer 3 notering. En het is, hij stond er 12 weken in met het nummer wat getiteld is Shake You Down. Ik dank u voor het luisteren en volgende week ben ik er weer met verdere nummers uit de top 40. Bedankt, dag.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2:00.
1: Philip van Nes met het Radio Rijnmond Nieuws. Na hoofdtrainer Robin van Persie gaan ook assistenttrainers René Haken en Brian Pienaars weg bij Feyenoord. De twee maakten het afgelopen seizoen onderdeel van de staf van Feyenoord 1. Vanwege teleurstellende resultaten werd van Persie dit weekend ontslagen. Clubicoon John de Wolf en de pas aangetrokken Saïd Bakati blijven wel als assistenten. Feyenoord hoopt binnen een paar weken een opvolger voor Van Persie te kunnen presenteren. En de agent die op 21 september 2025 betrokken was bij het doodschieten van de 15-jarige Jerrison wordt niet vervolgd door het OM. Op basis van het onderzoek van de Rijksrecherche en het OM bleek het schieten door de agent gerechtvaardigd. Agenten kwamen op 21 september 2025 af op een melding van een fatbike-beroving. Bij de McDonald's in Capelle aan de IJssel zien agenten één van de mogelijke verdachten. Uit het onderzoek van de Rijksrecherche komt naar voren dat de jongen een voorwerp uit zijn broek trekt en dat achter zijn rug houdt. Als hij het op het lopen zet, lossen de agenten twee waarschuwingsschoten. Nadat die niks uitrichtte, is er op de benen van de jongen geschoten. Daarop draaide de jongen zich om en richtte het voorwerp op de agent, die daarna met scherp op de borst schoot en de jongen dodelijk trof. Bij het slachtoffer werd een omgebouwd gaspistool gevonden. De twee medeverdachten van de fatbike-beroving staan in juli en oktober voor de jeugdrechter. En de douane en de politie hebben een partij van 518 kilo softdrugs in beslag genomen. De lading cannabis zat verstopt in de bodem van een bestelbus. Die zou de haven van Rotterdam via de haven van Rotterdam naar Dordrecht gaan. Maar uiteindelijk bleek dat de wagen was opgehaald door een sleepdienst en richting Duitsland reed. Bij de grens werd de bus aangehouden. De chauffeur van de bestelbus had niets met de zaak te maken, net als het bedrijf in Dordrecht. De drugs zijn inmiddels vernietigd. En de gemeente Schiedam heeft bij een grote controle bij bedrijven in de middenstand meerdere misstanden ontdekt. Bij de controle werden bedrijven zoals horecazaken, koffiehuizen, bakkerijen en een winkel voor huishoudelijke spullen. Bij een van de winkels was iemand aan het werk die een uitkering kreeg. Ook was de werktijdenregistratie niet in orde, terwijl het bedrijf daar eerder al op was gewezen. Een ander bedrijf had de exploitatie van de terrasvergunning niet op orde. Voor sommige overtredingen krijgen de ondernemers de kans om het aan te passen, andere hebben wel degelijk gevolgen. En dan nog het weer. Vanmiddag neemt de bewolking verder toe. Met aan het einde van de middag en het begin van de avond regen. Het is 18 graden. Morgen grijs, soms wat regen. Morgen wordt het 17 tot 18 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Na 24 jaar in de Capelse gemeentepolitiek gaat huidig wethouder Mark Wilson ermee stoppen en iets anders doen. Hij was 16 jaar gemeenteraadslid, waarvan 6 jaar als fractievoorzitter voor Leefbaar Capelle. En de afgelopen 8 jaar was hij voor die partij wethouder. Wat Mark Wilson gaat doen is nog niet duidelijk. De Capelse SGP heeft Arnoud Proos voorgedragen als beoogd wethouder. De voordracht komt voort uit de lopende formatiegesprekken tussen Leefbaar Capelle, Pro en de SGP. De 41-jarige Proos heeft voldoende ervaring als wethouder. Sinds 2022 is hij wethouder in Vlaardingen. En van 2018 tot 2022 was hij wethouder in Barendrecht, waar hij ook met zijn gezin woont en blijft wonen. Volgens fractievoorzitter Pieter Weijers was er binnen de Capelse SGP geen beschikbare kandidaat voor de wethouderspost. Hij zegt daarover: we hebben natuurlijk intern rondgekeken, maar daarin hebben verschillende personen met eigen afwegingen te kennen gegeven niet in te zijn voor een wethouderspositie. Het buitenbad van het polderbad in Nieuwekerk aan de IJssel kan deze zomer niet geopend worden. De zwembadwanden zijn dusdanig beschadigd dat deze niet op tijd hersteld kunnen worden. Tijdens onderhoud aan het buitenbad bleek er schade te zijn aan de wanden van dat bad. Bij voorbereidingen om de tegels van de wanden te vervangen bleek het beton eronder ook beschadigd. De schade is dusdanig groot dat dit niet deze zomer hersteld kan worden. Hoewel het buitenbad gesloten blijft, kunnen bezoekers deze zomer wel gebruik maken van de overige faciliteiten van het polderbad. De sportstichting Zuidplas betreurt de sluiting van het buitenbad en gaat een alternatief zomerprogramma voor Zuidplas opzetten. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van donderdag 11 juni. Het is vanmorgen wisselend bewolkt, betekent de afwisseling van zonnige perioden en wolkenvelden. Het blijft overal droog, maar in de loop van de middag wordt de bewolking dikker. En later vanmiddag en vanavond neemt de kans op enkele buien of enige regen toe. Er waait dan een matige wind uit een zuidwestelijke richting. Het wordt vanmiddag maar zo'n 17 tot 18 graden. Ook komende avond en nacht en morgen overdag blijft de kans op enige regen groot. Er is morgen veel bewolking. Er waait een matige aan zee af en toe krachtige wind uit de west-zuidwestelijke richting. Het koelt af naar een graad of 12 en in de middag kan het zo'n 18 tot 19 graden worden. Ook in de nacht van vrijdag op zaterdag is er nog kans op wat regen of een enkele bui. Zaterdag overdag blijft het grotendeels droog met een afwisseling van zon en wolken. En een matige aan zee nog krachtige wind uit de westelijke richting. De minimumtemperatuur komt uit rond de 14, de maximumtemperatuur rond de 18 graden. Ook op zondag is een enkele lokale bui niet helemaal uit te sluiten, maar het zal toch wel overwegend droog blijven. Met zonnige perioden en wolkenvelden, een matige wind uit een noordwestelijke richting, een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur rond de 18 graden. Op maandag zijn er flinke zonnige perioden. De wind is dan nog maar zwak, windkracht 2 tot 3 uit het noordwesten. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 10 graden en maandagmiddag wordt het rond de 20 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 3 uur.
1: Philip van Nes met het Radio Rijnmond Nieuws. Na hoofdtrainer Robin van Persie gaan ook assistenttrainers René Haken en Brian Pienas weg bij Feyenoord. De twee maakten het afgelopen seizoen onderdeel van de staf van Feyenoord 1. Vanwege teleurstellende resultaten werd van Persie dit weekend ontslagen. Clubicoon John de Wolf en de pas aangetrokken Saïd Bakkati blijven wel als assistenten. Feyenoord hoopt binnen een paar weken een opvolger voor van Persie te kunnen presenteren. En de agent die op 21 september 2025 betrokken was bij het doodschieten van de 15-jarige Jerrison wordt niet vervolgd door het OM. Op basis van het onderzoek van de Rijksrecherche en het OM bleek het schieten door de agent gerechtvaardigd. Agenten kwamen op 21 september 2025 af op een melding van een fatbike-beroving. Bij de McDonald's in Capelle aan de IJssel zien agenten één van de mogelijke verdachten. Uit het onderzoek van de Rijksrecherche komt naar voren dat de jongen een voorwerp uit zijn broek trekt en dat achter zijn rug houdt. Als hij het op het lopen zet, lossen de agenten twee waarschuwingsschoten. Nadat die niks uitrichtte, is er op de benen van de jongen geschoten. Daarop draaide de jongen zich om en richtte het voorwerp op de agent, die daarna met scherp op de borst schoot en de jongen dodelijk trof. Bij het slachtoffer werd een omgebouwd gaspistool gevonden. De twee medeverdachten van de fatbike-beroving staan in juli en oktober voor de jeugdrechter. En de douane en de politie hebben een partij van 518 kilo softdrugs in beslag genomen. De lading cannabis zat verstopt in de bodem van een bestelbus. Die zou de haven van Rotterdam naar Dordrecht gaan. Maar uiteindelijk bleek dat de wagen was opgehaald door een sleepdienst en richting Duitsland reed. Bij de grens werd de bus aangehouden. De chauffeur van de bestelbus had niets met de zaak te maken, net als het bedrijf in Dordrecht. De drugs zijn inmiddels vernietigd. En de gemeente Schiedam heeft bij een grote controle bij bedrijven in de middenstand meerdere misstanden ontdekt. Bij de controle werden bedrijven zoals horecazaken, koffiehuizen, bakkerijen en een winkel voor huishoudelijke spullen. Bij een van de winkels was iemand aan het werk die een uitkering kreeg. Ook was de werktijdenregistratie niet in orde, terwijl het bedrijf daar eerder al op was gewezen. Een ander bedrijf had de exploitatie van de terrasvergunning niet op orde. Voor sommige overtredingen krijgen de ondernemers de kans om het aan te passen, andere hebben wel degelijk gevolgen. En dan nog het weer. Vanmiddag neemt de bewolking verder toe. Met aan het einde van de middag en het begin van de avond regen. Het is 18 graden. Morgen grijs, soms wat regen. Morgen wordt het 17 tot 18 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
5: Hé, hey, opa. Hoor je dat? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
6: Kom kijken. Bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
7: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
8: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
9: Jazeker, heel belangrijk.
7: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Na 24 jaar in de Kapelse gemeentepolitiek gaat huidig wethouder Mark Wilson ermee stoppen en iets anders doen. Hij was 16 jaar gemeenteraadslid, waarvan 6 jaar als fractievoorzitter voor Leefbaar Capelle. En de afgelopen 8 jaar was hij voor die partij wethouder. Wat Mark Wilson gaat doen is nog niet duidelijk. De Kapelse SGP heeft Arnoud Proos voorgedragen als beoogd wethouder. De voordracht komt voort uit de lopende formatiegesprekken tussen Leefbaar Capelle, Pro en de SGP. De 41-jarige Proos heeft voldoende ervaring als wethouder. Sinds 2022 is hij wethouder in Vlaardingen. En van 2018 tot 2022 was hij wethouder in Barendrecht, waar hij ook met zijn gezin woont en blijft wonen. Volgens fractievoorzitter Pieter Weijers was er binnen de Kapelse SGP geen beschikbare kandidaat voor de wethouderspost. Hij zegt daarover: we hebben natuurlijk intern rondgekeken, maar daarin hebben verschillende personen met eigen afwegingen te kennen gegeven niet in te zijn voor een wethouderspositie. Het buitenbad van het polderbad in Nieuwekerk aan de IJssel kan deze zomer niet geopend worden. De zwembadwanden zijn dusdanig beschadigd dat deze niet op tijd hersteld kunnen worden. Tijdens onderhoud aan het buitenbad bleek er schade te zijn aan de wanden van dat bad. Bij voorbereidingen om de tegels van de wanden te vervangen bleek het beton eronder ook beschadigd. De schade is dusdanig groot dat dit niet deze zomer hersteld kan worden. Hoewel het buitenbad gesloten blijft, kunnen bezoekers deze zomer wel gebruik maken van de overige faciliteiten van het polderbad. De sportstichting Zuidplas betreurt de sluiting van het buitenbad en gaat een alternatief zomerprogramma voor Zuidplas opzetten. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van donderdagmiddag 11 juni. Vanmorgen waren er nog zonnige perioden, vanmiddag nam de bewolking toe. En later vanmiddag en vanavond en vannacht volgen perioden met regen. Bij een matige wind uit een zuidwestelijke richting. Het koelt komende nacht af naar ongeveer 12 graden. Ook morgen overdag moeten we rekening houden met veel bewolking, een paar opklaringen. Een matige aan zee krachtige wind uit de west-zuidwestelijke richting. En er vallen een aantal buien bij een maximum temperatuur van zo'n 18 tot 19 graden. Ook in de nacht van vrijdag op zaterdag is de kans op wat regen of enkele buien nog groot. Maar zaterdag overdag blijft het dan grotendeels droog met een afwisseling van zon en wolken. En waait zaterdag een matige aan zee nog steeds krachtige wind uit de westelijke richting. Het wordt zachter in de nacht met een minimum temperatuur van zo'n 14 graden. En zaterdag overdag een maximum temperatuur vergelijkbaar met die van vrijdag rond de 18 graden. Op zondag blijft het op de meeste plaatsen droog. Er is maar een hele kleine kans op een lokale bui. Een matige tot krachtige wind uit een west-noordwestelijke richting. Een minimum temperatuur van 12 en een maximum temperatuur van zo'n 17 tot 18 graden. Op maandag zijn er flinke zonnige perioden. Blijft overal droog en waait een matige wind uit het noordwesten. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 11 graden. En maandagmiddag wordt het rond de 19 graden. Vanaf dinsdag wordt het duidelijk warmer. Met een maximum temperatuur op dinsdag en woensdag rond de 23 graden. En het blijft dan vrijwel overal droog.
0: Dit is Radio Capelle.

0: Op basis van het onderzoek van de Rijksrecherche en het OM bleek het schieten door de agent gerechtvaardigd. Agenten kwamen destijds op een melding van een fatbike-beroving af. Bij de McDonald's in Capelle aan de IJssel zagen de agenten een van de mogelijke verdachten. Volgens het onderzoek pakt de jongen een voorwerp uit zijn broek en gaat daarna rennen. De agent lost eerst twee waarschuwingsschoten, mikt daarna op de benen en zodra Jerrison iets op de agent richt, schiet deze op de borst. Naast de jongen werd een op scherpstaand omgebouwd alarmpistool gevonden. Burgemeester Joost Manusama van Capelle geeft aan dat hij hoopt dat de duidelijkheid die het onderzoek biedt nabestaanden en betrokkenen helpt om verder te gaan met de verwerking. De 23-jarige man die in januari 2024 een fataal ongeluk veroorzaakte heeft 10 maanden cel en 3 jaar rijontzegging tegen zich horen eisen. Amin El A. reed tijdens een proefrit in Capelle aan de IJssel een 86-jarige vrouw aan op de Schenkelse Dreef. De vrouw overleed later aan haar verwondingen. El A. reed volgens het OM levensgevaarlijk, haalde rechts in en reed over trambanen en fietspaden. Na het ongeluk rijdt El A. er vervolgens vandoor. Het OM verwijt hem roekeloos rijgedrag, maar ook het verlaten van de plaats van het ongeval. Het is niet de eerste keer dat de man gepakt wordt voor roekeloos rijgedrag. In 2023 reed hij al met 154 km per uur in een 50-zone. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. Een grasmaaier van de plantsoenendiensten Berkel en Roderijs heeft een nat pak gehaald. Aan het Huigensplantsoen reed de bestuurder van de grasmaaier tijdens werkzaamheden per ongeluk het water in. De bestuurder had enige moeite om zelfstandig op de kant te komen. Volgens een 112-correspondent reed de maaier achteruit langs de waterkant. Toen de bestuurder wilde remmen was het te laat en rolde de grasmaaier van het taluut de sloot in. En bij een ernstig ongeval op de N290 bij het Zeeuwse Vogelwaarde zijn 2 kinderen en een volwassene om het leven gekomen. Een auto schepte om 12:30 een groep fietsers, waaronder een groep kinderen die op schoolkamp waren. 4 kinderen zijn zwaar gewond geraakt. De gewonden zijn vervoerd naar het Universitair Ziekenhuis Gent, Universitair Ziekenhuis Antwerpen en het Erasmus MC. Voor het ongeluk zijn 3 traumahelikopters opgeroepen. De politie doet nog onderzoek naar het ongeval. En dan nog het weer. Vanmiddag neemt de bewolking verder toe met aan het einde van de middag en het begin van de avond regen. Het is 18 graden. Morgen grijs, soms wat regen. Dan wordt het 17 tot 18 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het wordt drukker op de weg, want de spits staat op het punt van beginnen. Dus er staan steeds meer dagelijkse files. Wat ook opvalt is de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Bij de afrit Maastricht Airport heb je nog een kwartier vertraging. Komt door de nasleep van een ongeluk. De weg is wel weer vrij. Verder rijdt het langzaam op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda bij Moordrecht. Daar doe je er ook een kwartier langer over. Op de A28 van Amersfoort naar Utrecht staat bij de Bilt een pechgeval. Vertraging is daar bijna 10 minuten. En op de A28 van Groningen naar Amersfoort heb je bij Zwolle nog 5 minuten vertraging door de nasleep van een ongeluk. Maar ook die weg is weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
3: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Na 24 jaar in de Kapelse gemeentepolitiek gaat huidige wethouder Mark Wilson ermee stoppen en iets anders doen. Hij was 16 jaar gemeenteraadslid, waarvan 6 jaar als fractievoorzitter voor Leefbaar Capelle. En de afgelopen 8 jaar was hij voor die partij wethouder. Wat Mark Wilson gaat doen is nog niet duidelijk. De Kapelse SGP heeft Arnoud Proos voorgedragen als beoogd wethouder. De voordracht komt voort uit de lopende formatiegesprekken tussen Leefbaar Capelle, Pro en de SGP. De 41-jarige Proos heeft voldoende ervaring als wethouder. Sinds 2022 is hij wethouder in Vlaardingen. En van 2018 tot 2022 was hij wethouder in Barendrecht, waar hij ook met zijn gezin woont en blijft wonen. Volgens fractievoorzitter Pieter Weijers was er binnen de Kapelse SGP geen beschikbare kandidaat voor de wethouderspost. Hij zegt daarover: we hebben natuurlijk intern rondgekeken, maar daarin hebben verschillende personen met eigen afwegingen te kennen gegeven niet in te zijn voor een wethouderspositie. Het buitenbad van het polderbad in Nieuwekerk aan de IJssel kan deze zomer niet geopend worden. De zwembadwanden zijn dusdanig beschadigd dat deze niet op tijd hersteld kunnen worden. Tijdens onderhoud aan het buitenbad bleek er schade te zijn aan de wanden van dat bad. Bij voorbereidingen om de tegels van de wanden te vervangen bleek het beton eronder ook beschadigd. De schade is dusdanig groot dat dit niet deze zomer hersteld kan worden. Hoewel het buitenbad gesloten blijft, kunnen bezoekers deze zomer wel gebruik maken van de overige faciliteiten van het polderbad. De sportstichting Zuidplas betreurt de sluiting van het buitenbad en gaat een alternatief zomerprogramma voor Zuidplas opzetten. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van donderdagmiddag 11 juni. Vanmorgen waren er nog zonnige perioden, vanmiddag nam de bewolking toe. En later vanmiddag en vanavond en vannacht volgen perioden met regen. Bij een matige wind uit een zuidwestelijke richting. Het koelt komende nacht af naar ongeveer 12 graden. Ook morgen overdag moeten we rekening houden met veel bewolking, een paar opklaringen. Een matige aan zee krachtige wind uit de west-zuidwestelijke richting. En er vallen een aantal buien bij een maximum temperatuur van zo'n 18 tot 19 graden. Ook in de nacht van vrijdag op zaterdag is de kans op wat regen of enkele buien nog groot. Maar zaterdag overdag blijft het dan grotendeels droog met een afwisseling van zon en wolken. En waait zaterdag een matige aan zee nog steeds krachtige wind uit de westelijke richting. Het wordt zachter in de nacht met een minimumtemperatuur van zo'n 14 graden. En zaterdag overdag een maximumtemperatuur vergelijkbaar met die van vrijdag rond de 18 graden. Op zondag blijft het op de meeste plaatsen droog. Er is maar een hele kleine kans op een lokale bui. Een matige tot krachtige wind uit een west-noordwestelijke richting. Een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur van zo'n 17 tot 18 graden. Op maandag zijn er flinke zonnige perioden. Blijft overal droog en waait een matige wind uit het noordwesten. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 11 graden. En maandagmiddag wordt het rond de 19 graden. Vanaf dinsdag wordt het duidelijk warmer. Met een maximumtemperatuur op dinsdag en woensdag rond de 23 graden. En het blijft dan vrijwel overal droog.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het wordt drukker op de weg, de spits komt verder op gang. Er staat intussen al 400 kilometer file. Wat opvalt is de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Tussen knooppunt Badhoevedorp en Hoofddorp heb je door een ongeluk een kwartier vertraging. Twee rijstroken zijn dicht. Op de A5 loopt het ook vast van Amsterdam naar Hoofddorp voor knooppunt De Hoek. Daar heb je nu een half uur tijdverlies. En op de A4, maar dan van Amsterdam naar Rotterdam, sta je tussen Hoogmade en Den Haag-Zuid nog eens 20 minuten in de file. Verder staat het vast op de A20 naar Gouda, tussen Rotterdam-Krooswijk en Nieuwekerk aan de IJssel. Door rommel op de weg zijn daar twee rijstroken dicht en de vertraging is ruim een half uur. Je kunt ook omrijden via Den Haag over de A13 of de A4 en de A12. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Het geluid van Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle. Drummond.

0: Dit is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl.
1: Het Radio Rijnmond Nieuws. De agent die op 21 september...

0: Van Usama van Capelle geeft aan dat hij hoopt dat de duidelijkheid die het onderzoek biedt nabestaanden en betrokkenen helpt om verder te gaan met de verwerking. De 23-jarige man die in januari 2024 een fataal ongeluk veroorzaakte, heeft 10 maanden cel en 3 jaar rijontzegging tegen zich horen eisen. Amin El A. reed tijdens een proefrit in Capelle aan de IJssel een 86-jarige vrouw aan op de Schenkelse Dreef. De vrouw overleed later aan haar verwondingen. El A. reed volgens het OM levensgevaarlijk, haalde rechts in en reed over trambanen en fietspaden. Na het ongeluk rijdt El A. er vervolgens vandoor. Het OM verwijt hem roekeloos rijgedrag, maar ook het verlaten van de plaats van het ongeval. Het is niet de eerste keer dat de man gepakt wordt voor roekeloos rijgedrag. In 2023 reed hij al met 154 km per uur in een 50-zone. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. Een grasmaaier van de plantsoenendiensten Berkel en Roderijs heeft een nat pak gehaald. Aan het Huigensplantsoen reed de bestuurder van de grasmaaier tijdens werkzaamheden per ongeluk het water in. De bestuurder had enige moeite om zelfstandig op de kant te komen. Volgens een 112-correspondent reed de maaier achteruit langs de waterkant. Toen de bestuurder wilde remmen, was het te laat en rolde de grasmaaier van het taluut de sloot in. En bij een ernstig ongeval op de N290 bij het Zeeuwse Vogelwaarde zijn 2 kinderen en een volwassene om het leven gekomen. Een auto schepte om 12:30 een groep fietsers, waaronder een groep kinderen die op schoolkamp waren. 4 kinderen zijn zwaar gewond geraakt. De gewonden zijn vervoerd naar het Universitair Ziekenhuis Gent, Universitair Ziekenhuis Antwerpen en het Erasmus MC. Voor het ongeluk zijn 3 traumahelikopters opgeroepen. De politie doet nog onderzoek naar het ongeval. En dan nog het weer. Vanmiddag neemt de bewolking verder toe, met aan het einde van de middag en het begin van de avond regen.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De meeste vertraging is er in de Randstad en door ongelukken, zoals op de A2 van Amsterdam naar Utrecht. Bij Breukelen ging het mis. De vertraging vanaf Amsterdam Zuidoost is een kwartier. De A9 van Diemen naar Alkmaar sta je ook een kwartier in de file door een ongeluk bij Aalsmeer. De rechterrijstrook is daar dicht. Op de A12 van Arnhem naar Den Haag is ook een ongeluk gebeurd bij knooppunt Lunetten. Vanaf Driebergen heb je ook een kwartier oponthoud. En er ligt rommel op de weg op de A20 richting Gouda bij Nieuwerkerk aan de IJssel. Vanaf Rotterdam-Noord sta je daar 3 kwartier in de file. 2 rijstroken zijn dicht. Je kunt omrijden via Den Haag over de A13 of de A4 en de A12. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
4: Hey opa, hoor je dat?
5: Huh?
4: Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
6: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
7: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
8: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
9: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
10: Jazeker, heel belangrijk.
8: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
11: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Na 24 jaar in de Capelse gemeentepolitiek gaat huidig wethouder Mark Wilson ermee stoppen en iets anders doen. Hij was 16 jaar gemeenteraadslid, waarvan 6 jaar als fractievoorzitter voor Leefbaar Capelle. En de afgelopen 8 jaar was hij voor die partij wethouder. Wat Mark Wilson gaat doen, is nog niet duidelijk. De Capelse SGP heeft Arnoud Proos voorgedragen als beoogd wethouder. De voordracht komt voort uit de lopende formatiegesprekken tussen Leefbaar Capelle, Pro en de SGP. De 41-jarige Proos heeft voldoende ervaring als wethouder. Sinds 2022 is hij wethouder in Vlaardingen. En van 2018 tot 2022 was hij wethouder in Barendrecht, waar hij ook met zijn gezin woont en blijft wonen. Volgens fractievoorzitter Pieter Weijers was er binnen de Capelse SGP geen beschikbare kandidaat voor de wethouderspost. Hij zegt daarover: we hebben natuurlijk intern rondgekeken, maar daarin hebben verschillende personen met eigen afwegingen te kennen gegeven niet in te zijn voor een wethouderspositie. Het buitenbad van het polderbad in Nieuwekerk aan de IJssel kan deze zomer niet geopend worden. De zwembadwanden zijn dusdanig beschadigd dat deze niet op tijd hersteld kunnen worden. Tijdens onderhoud aan het buitenbad bleek er schade te zijn aan de wanden van dat bad. Bij voorbereidingen om de tegels van de wanden te vervangen bleek het beton eronder ook beschadigd. De schade is dusdanig groot dat dit niet deze zomer hersteld kan worden. Hoewel het buitenbad gesloten blijft, kunnen bezoekers deze zomer wel gebruik maken van de overige faciliteiten van het polderbad. De sportstichting Zuiplas betreurt de sluiting van het buitenbad en gaat een alternatief zomerprogramma voor Zuiplas opzetten. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van donderdagmiddag 11 juni. Vanmorgen waren er nog zonnige perioden, vanmiddag nam de bewolking toe. En later vanmiddag en vanavond en vannacht volgen een periode met regen bij een matige wind uit een zuidwestelijke richting. Het koelt komende nacht af naar ongeveer 12 graden. Ook morgen overdag moeten we rekening houden met veel bewolking, een paar opklaringen, een matige aan zee krachtige wind uit de west-zuidwestelijke richting. En er vallen een aantal buien bij een maximum temperatuur van zo'n 18 tot 19 graden. Ook in de nacht van vrijdag op zaterdag is de kans op wat regen of enkele buien nog groot. Maar zaterdag overdag blijft het dan grotendeels droog met de afwisseling van zon en wolken. En waait zaterdag een matige aan zee nog steeds krachtige wind uit de westelijke richting. Het wordt zachter in de nacht met een minimumtemperatuur van zo'n 14 graden. En zaterdag overdag een maximumtemperatuur vergelijkbaar met die van vrijdag rond de 18 graden. Op zondag blijft het op de meeste plaatsen droog, er is maar een hele kleine kans op een lokale bui. Een matige tot krachtige wind uit een west-noordwestelijke richting. Een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur van zo'n 17 tot 18 graden. Op maandag zijn er flinke zonnige perioden. Blijft overal droog en waait een matige wind uit het noordwesten. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 11 graden. En maandagmiddag wordt het rond de 19 graden. Vanaf dinsdag wordt het duidelijk warmer. Met een maximumtemperatuur op dinsdag en woensdag rond de 23 graden. En het blijft dan vrijwel overal droog.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Zoals gebruikelijk op donderdag verloopt de spits behoorlijk druk. Er staat bijna 700 kilometer file. De regen helpt ook niet bepaald mee. Wat opvalt is de A4 van Antwerpen naar Rotterdam. Tussen de Belgische grens en Bergen op Zoom sta je door een ongeluk een half uur in de file. De A20 van Hoek van Holland naar Gouda ligt aardappel op de weg bij Nieuwekerk aan de IJssel. Daar is de vertraging 3 kwartier, 2 rijstroken zijn dicht. Duurt waarschijnlijk tot ongeveer 5:30 voor de weg vrij is. Maar er staat dus nog wel een lange file. Omrijden kan ook via Den Haag over de A4 en de A12. Op de A12 van Arnhem naar Den Haag is het druk tussen Driebergen en Woerden. Daar heb je een half uur vertraging. En op de A4 naar Rotterdam sta je ook bijna een half uur in de file bij de Benelux-tunnel. Dat heeft ook te maken met een pechgeval. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. De agent die op 21 september 2025 betrokken was bij het doodschieten van de 15-jarige Jerrison wordt niet vervolgd door het Openbaar Ministerie. Op basis van het onderzoek van de Rijksrecherche en het OM bleek het schieten door de agent gerechtvaardigd. Agenten kwamen destijds op een melding van een fatbike-beroving af. Bij de McDonald's in Capelle aan de IJssel zagen de agenten een van de mogelijke verdachten. Volgens het onderzoek pakt de jongen een voorwerp uit zijn broek en gaat daarna rennen. De agent lost eerst twee waarschuwingsschoten, mikt daarna op de benen en zodra Jerrison iets op de agent richt, schiet deze op de borst. Naast de jongen werd een op scherpstaand omgebouwd alarmpistool gevonden. Burgemeester Joost Manusama van Capelle geeft aan dat hij hoopt dat de duidelijkheid die het onderzoek biedt nabestaanden en betrokkenen helpt om verder te gaan met de verwerking.

0: km per uur in een 50-zone. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. Een grasmaaier van de plantsoenendiensten Berkel en Roderijs heeft een nat pak gehaald. Aan het Huigensplantsoen reed de bestuurder van de grasmaaier tijdens werkzaamheden per ongeluk het water in. De bestuurder had enige moeite om zelfstandig op de kant te komen. Volgens een 112-correspondent reed de maaier achteruit langs de waterkant. Toen de bestuurder wilde remmen was het te laat en rolde de grasmaaier van het taluut de sloot in. En bij een ernstig ongeval op de N290 bij het Zeeuwse Vogelwaarde zijn 2 kinderen en een volwassene om het leven gekomen. Een auto schepte om 12:30 een groep fietsers, waaronder een groep kinderen die op schoolkamp waren. 4 kinderen zijn zwaar gewond geraakt. De gewonden zijn vervoerd naar het Universitair Ziekenhuis Gent, Universitair Ziekenhuis Antwerpen en het Erasmus MC. Voor het ongeluk zijn 3 traumahelikopters opgeroepen. De politie doet nog onderzoek naar het ongeval. En dan nog het weer. Vanmiddag neemt de bewolking verder toe, met aan het einde van de middag en het begin van de avond regen. Het is 18 graden. Morgen grijs, soms wat regen. Dan wordt het 17 tot 18 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is een regenachtige spits en daardoor zijn sommige files nog wat langer dan gebruikelijk op donderdag. Op de A4 in het zuiden van het land heb je een 30 minuten tijdverlies door een ongeluk van Antwerpen naar Rotterdam bij Bergen op Zoom. Op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam is het druk tussen Den Haag en knooppunt Ketelplein. Daar is de vertraging 1 kwartier. Verder staat het nog behoorlijk vast op de A12 naar Den Haag tussen Driebergen en Woerden. Kost je 30 minuten extra daar. En op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda heb je tussen knooppunt Kleinpolderplein en Rotterdam Prins Alexander nog 35 minuten tijdverlies. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
3: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je

0: pieces.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Na 24 jaar in de Kapelse gemeentepolitiek gaat huidig wethouder Mark Wilson ermee stoppen en iets anders doen. Hij was 16 jaar gemeenteraadslid, waarvan 6 jaar als fractievoorzitter voor Leefbaar Capelle. En de afgelopen 8 jaar was hij voor die partij wethouder. Wat Mark Wilson gaat doen is nog niet duidelijk. De Kapelse SGP heeft Arnoud Proos voorgedragen als beoogd wethouder. De voordracht komt voort uit de lopende formatiegesprekken tussen Leefbaar Capelle, Pro en de SGP. De 41-jarige Proos heeft voldoende ervaring als wethouder. Sinds 2022 is hij wethouder in Vlaardingen. En van 2018 tot 2022 was hij wethouder in Barendrecht, waar hij ook met zijn gezin woont en blijft wonen. Volgens fractievoorzitter Pieter Weijers was er binnen de Kapelse SGP geen beschikbare kandidaat voor de wethouderspost. Hij zegt daarover: we hebben natuurlijk intern rondgekeken, maar daarin hebben verschillende personen met eigen afwegingen te kennen gegeven niet in te zijn voor een wethouderspositie. Het buitenbad van het polderbad in Nieuwekerk aan de IJssel kan deze zomer niet geopend worden. De zwembadwanden zijn dusdanig beschadigd dat deze niet op tijd hersteld kunnen worden. Tijdens onderhoud aan het buitenbad bleek er schade te zijn aan de wanden van dat bad. Bij voorbereidingen om de tegels van de wanden te vervangen bleek het beton eronder ook beschadigd. De schade is dusdanig groot dat dit niet deze zomer hersteld kan worden. Hoewel het buitenbad gesloten blijft, kunnen bezoekers deze zomer wel gebruik maken van de overige faciliteiten van het polderbad. De sportstichting Zuiplas betreurt de sluiting van het buitenbad en gaat een alternatief zomerprogramma voor Zuiplas opzetten. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwachting van donderdagmiddag 11 juni. Vanmorgen waren er nog zonnige perioden, vanmiddag nam de bewolking toe. En later vanmiddag en vanavond en vannacht volgen perioden met regen. Bij een matige wind uit een zuidwestelijke richting. Het koelt komende nacht af naar ongeveer 12 graden. Ook morgen overdag moeten we rekening houden met veel bewolking, een paar opklaringen. Een matige aan zee krachtige wind uit de west-zuidwestelijke richting. En er vallen een aantal buien bij een maximum temperatuur van zo'n 18 tot 19 graden. Ook in de nacht van vrijdag op zaterdag is de kans op wat regen of enkele buien nog groot. Maar zaterdag overdag blijft het dan grotendeels droog met een afwisseling van zon en wolken. En waait zaterdag een matige aan zee nog steeds krachtige wind uit de westelijke richting. Het wordt zachter in de nacht met een minimumtemperatuur van zo'n 14 graden. En zaterdag overdag een maximumtemperatuur vergelijkbaar met die van vrijdag rond de 18 graden. Op zondag blijft het op de meeste plaatsen droog, er is maar een hele kleine kans op een lokale bui. Een matige tot krachtige wind uit een west-noordwestelijke richting. Een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur van zo'n 17 tot 18 graden. Op maandag zijn er flinke zonnige perioden. Blijft overal droog en waait een matige wind uit het noordwesten. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 11 graden. En maandagmiddag wordt het rond de 19 graden. Vanaf dinsdag wordt het duidelijk warmer. Met een maximumtemperatuur op dinsdag en woensdag rond de 23 graden. En het blijft dan vrijwel overal droog.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Intussen lossen de files snel op. Er zijn ook niet zoveel bijzonderheden meer. Je hebt nog wel een kwartier vertraging op de N279 van Den Bosch naar Roermond tussen Middelrode en Heeswijk-Dinter. Op de A4 Antwerpen richting Rotterdam is de vertraging nog bijna een kwartier tussen de Belgische grens en Hogerheide. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch sta je ook nog een kwartier in de file tussen Culemborg en Zaltbommel. En op de A27 van Utrecht naar Breda is het oponthoud een kwartier tussen Lexmond en Werkendam. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Radio Capelle bereiken kan via 010 451 7777.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Afgelopen nacht zijn er twee auto's gecrashed in de Maastunnel. De auto's zijn met elkaar in botsing gekomen in de Rotterdamse tunnel. Daardoor was die enige tijd afgesloten. De bestuurder van één van de auto's is aangehouden voor het rijden onder invloed. De gewonden zijn door ambulances nagekeken. En het is vandaag een slechte dag voor grasmaaiers in onze regio. In Berkel en Roderijs raakte een grasmaaier van de plantsoenendienst te water. Bij het maaien van de kant aan het Huygensplantsoen wilde de bestuurder remmen. Maar dat was te laat en daardoor ging de maaier achterwaarts van het talud af, zo de sloot in. In Barendrecht was een tractor bezig het gras te maaien rondom de trambaan. En daarbij is de tractor geschept door een tram tussen de haltes Vrijenburg en Vrijenburg-Bos. Niemand raakte gewond, wel leverde het een bergingsoperatie van 2 uur op. Er moesten een lasapparaat en een kraan aan te pas komen om de beschadigde grasmaaimodule te verwijderen van de tractor. En verschillende verdiepingen en gangen van het Pentagon in Arlington zijn in lockdown vanwege een incident met gevaarlijke stoffen. Medewerkers in een ander deel van het gebouw van het Amerikaanse ministerie van Defensie zijn geëvacueerd. Het is niet precies duidelijk hoe bedreigend de situatie is voor de gezondheid van de medewerkers. Volgens een woordvoerder van het Pentagon zouden systemen problemen met de luchtkwaliteit hebben gemeten en is er uit voorzorg een lockdown afgeroepen. En als het aan de beroepsvereniging Ingrado voor leerplichtambtenaren ligt, gaan ruim 2800 Nederlandse kinderen

0: B. Bijna alle files van de avondspits zijn opgelost. Alleen op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda heb je nog 5 minuten oponthoud bij Moordrecht. En op de A27 van Utrecht naar Breda sta je tussen Noorderloos en Werkendam ook nog 5 minuten in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
2: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
3: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
4: Jazeker, heel belangrijk.
2: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
7: Hey opa, hoor je dat?
8: Huh?
7: Ik loop ook mee met Veve marcheert. Kom je ook kijken?
9: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
10: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Na 24 jaar in de Kapelse gemeentepolitiek gaat huidige wethouder Mark Wilson ermee stoppen en iets anders doen. Hij was 16 jaar gemeenteraadslid, waarvan 6 jaar als fractievoorzitter voor Leefbaar Capelle. En de afgelopen 8 jaar was hij voor die partij wethouder. Wat Mark Wilson gaat doen is nog niet duidelijk. De Kapelse SGP heeft Arnoud Proos voorgedragen als beoogd wethouder. De voordracht komt voort uit de lopende formatiegesprekken tussen Leefbaar Capelle, Pro en de SGP. De 41-jarige Proos heeft voldoende ervaring als wethouder. Sinds 2022 is hij wethouder in Vlaardingen. En van 2018 tot 2022 was hij wethouder in Barendrecht, waar hij ook met zijn gezin woont en blijft wonen. Volgens fractievoorzitter Pieter Weijers was er binnen de Kapelse SGP geen beschikbare kandidaat voor de wethouderspost. Hij zegt daarover: we hebben natuurlijk intern rondgekeken, maar daarin hebben verschillende personen met eigen afwegingen te kennen gegeven niet in te zijn voor een wethouderspositie. Het buitenbad van het polderbad in Nieuwekerk aan de IJssel kan deze zomer niet geopend worden. De zwembadwanden zijn dusdanig beschadigd dat deze niet op tijd hersteld kunnen worden. Tijdens onderhoud aan het buitenbad bleek er schade te zijn aan de wanden van dat bad. Bij voorbereidingen om de tegels van de wanden te vervangen bleek het beton eronder ook beschadigd. De schade is dusdanig groot dat dit niet deze zomer hersteld kan worden. Hoewel het buitenbad gesloten blijft, kunnen bezoekers deze zomer wel gebruik maken van de overige faciliteiten van het polderbad. De Sportstichting Zuidplas betreurt de sluiting van het buitenbad en gaat een alternatief zomerprogramma voor Zuidplas opzetten. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van donderdagmiddag 11 juni. Vanmorgen waren er nog zonnige perioden, vanmiddag nam de bewolking toe. En later vanmiddag en vanavond en vannacht volgen perioden met regen. Bij een matige wind uit een zuidwestelijke richting. Het koelt komende nacht af naar ongeveer 12 graden. Ook morgen overdag moeten we rekening houden met veel bewolking, een paar opklaringen. Een matige aan zee krachtige wind uit de west-zuidwestelijke richting. En er vallen een aantal buien bij een maximum temperatuur van zo'n 18 tot 19 graden. Ook in de nacht van vrijdag op zaterdag is de kans op wat regen of enkele buien nog groot. Maar zaterdag overdag blijft het dan grotendeels droog met een afwisseling van zon en wolken. En waait zaterdag een matige aan zee nog steeds krachtige wind uit de westelijke richting. Het wordt zachter in de nacht met een minimum temperatuur van zo'n 14 graden. En zaterdag overdag een maximum temperatuur vergelijkbaar met die van vrijdag rond de 18 graden. Op zondag blijft het op de meeste plaatsen droog. Er is maar een hele kleine kans op een lokale bui. Een matige tot krachtige wind uit een west-noordwestelijke richting. Een minimum temperatuur van 12 en een maximum temperatuur van zo'n 17 tot 18 graden. Op maandag zijn er flinke zonnige perioden. Blijft overal droog en waait een matige wind uit het noordwesten. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 11 graden. En maandagmiddag wordt het rond de 19 graden. Vanaf dinsdag wordt het duidelijk warmer. Met een maximum temperatuur op dinsdag en woensdag rond de 23 graden. En het blijft dan vrijwel overal droog.
0: Radio Capelle bereiken kan via 010 451 7777.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 8 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijm opnieuws. Afgelopen nacht zijn er twee auto's gecrashed in de Maastunnel. De auto's zijn met elkaar in botsing gekomen in de Rotterdamse tunnel. Daardoor was die enige tijd afgesloten. De bestuurder van één van de auto's is aangehouden voor het rijden onder invloed. De gewonden zijn door ambulances nagekeken. En het is vandaag een slechte dag voor grasmaaiers in onze regio. In Berkel en Roderijs raakte een grasmaaier van de plantsoenendienst te water. Bij het maaien van de kant aan het Huygensplantsoen wilde de bestuurder remmen. Maar dat was te laat en daardoor ging de maaier achterwaarts van het talud af, zo de sloot in. In Barendrecht was een tractor bezig het gras te maaien rondom de trambaan. En daarbij is de tractor geschept door een tram tussen de haltes Vrijenburg en Vrijenburg-Bos. Niemand raakte gewond, wel leverde het een bergingsoperatie van 2 uur op. Er moest een lasapparaat en een kraan aan te pas komen om de beschadigde grasmaaimodule te verwijderen van de tractor. En verschillende verdiepingen en gangen van het Pentagon in Arlington zijn in lockdown vanwege een incident met gevaarlijke stoffen. Medewerkers in een ander deel van het gebouw van het Amerikaanse ministerie van Defensie zijn geëvacueerd. Het is niet precies duidelijk hoe bedreigend de situatie is voor de gezondheid van de medewerkers. Volgens een woordvoerder van het Pentagon zouden systemen problemen met de luchtkwaliteit hebben gemeten en is er uit voorzorg een lockdown afgeroepen. En als het aan de beroepsvereniging Ingrado voor leerplichtambtenaren ligt, gaan ruim 2800 Nederlandse kinderen die niet naar een reguliere school gaan omdat hun ouders dat niet vinden passen bij hun levensbeschouwing, toch naar school. De vereniging heeft daar een richtlijn voor opgesteld en richting gemeente gestuurd. Onlangs besloot de Hoge Raad ook al dat de vrijstelling van leerplicht alleen nog in uitzonderlijke gevallen mogelijk is. 2 weken terug maakt het OM bekend dat ouders die hun kinderen thuis houden vanwege levensovertuigingen weer strafrechtelijk vervolgd gaan worden. De gemeente Den Haag is al overgegaan op het niet verlengen van vrijstellingen. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht regenachtig bij minima rond de 12 of 13 graden. Morgen grijs, soms wat regen en dan wordt het 17 tot 18 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws. Mogen we

0: tickets, depont.nl.
1: Het is 7 uur, goedenavond, je bent bij Rijnmond. Muziek van eigen bodem zo dadelijk. Eerst het nieuws, ik ben Aris van Meteren. Turkije heeft een 50-jarige Nederlander uitgeleverd. Het zou gaan om de broer van drugscrimineel Bolle Jos, schrijft de Telegraaf. Justitie verdenkt hem van witwassen. De verdachte dook op in onderschepte chatgesprekken via een versleutelde berichtendienst die door de politie is gekraakt. De man zou onder meer betrokken zijn geweest bij het doorsluizen van miljoenen euro's aan contant geld, het aankopen van goud en het verhandelen van verschillende horloges, allemaal van misdaad afkomstig. De Nederlander is een paar weken geleden in Turkije aangehouden en vandaag geland op Rotterdam Die Hague Airport. Vrijdag hoort hij of hij langer blijft vastzitten. Verschillende hotels in Nederland zijn getroffen door een datalek. Cybercriminelen hebben klantgegevens en gegevens over reserveringen buitgemaakt. Het is nog niet duidelijk waar het lek precies zit en wat de omvang ervan is. Een bedrijf dat diensten verleent aan hotels vermoedt dat het lek zit in de software die hotels gebruiken. Klanten met een reservering kregen een bericht om hun boeking te bevestigen en te betalen. Het gaat om honderden, misschien wel duizenden phishingberichten. Het bedrijf roept iedereen op die een hotelkamer heeft gereserveerd om op berichten goed te controleren op de afzender. Minister Heijnen van Financiën heeft er vertrouwen in dat de vakbonden weer aan tafel komen. Dat heeft de minister gezegd tegen RTLZ. Vorige maand braken de bonden gesprekken met het kabinet af uit onvrede over de bezuinigingen. Ze zijn het er niet mee eens dat het kabinet vasthoudt aan het totale bedrag dat moet worden bezuinigd. Later deze maand volgen stakingen. Maar uiteindelijk komen er weer gesprekken, verwacht Heijnen.
2: Je hebt een gesprek nodig om samen problemen op te lossen. Nogmaals, dat is lastig door een megafoon. Dus ze mogen demonstreren uiteraard, ongenoegen uiten. Maar uiteindelijk moeten we dit samen doen.
1: Of Heijnen blijft vasthouden aan het hele bedrag aan bezuinigingen wil hij niet zeggen. Wel zegt hij niks te voelen voor het plan van de Europese Commissie om de Europese begrotingsregels te versoepelen. Weer veel bewolking, een enkele bui. Het koelt vanavond en vannacht af tot 14 graden. Morgen af en toe zon, ook kans op een bui, mogelijk met onweer. Morgen wordt het 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Zoekt u een stieldealer in de omgeving Rotterdam en het Westland? Ga dan naar Pritec Schiedam of De Lier. Ze hebben het volledige assortiment tuin- en parkmachines voor de professional en de particulier. Of kijk op pritec.nl. Steel Power by Pritec.
5: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op KNRM.nl.
6: Ik ben zo goed geholpen bij Konijnendijk Mode. Ze hebben echt zoveel mooie merken.
7: En ook nog eens gratis parkeren.
8: 6000 vierkante meter fashion, lifestyle en restaurants onder één dak. Konijnendijk Mode Zuid-Beierland.
5: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
9: Bent u op zoek naar raambekleding op maat gemaakt? Kom dan eens langs bij Jaloezierfabriek Zuid. De specialist in de regio als het om raambekleding gaat. Jaloezierfabriek Zuid, Beverwaartseweg 295, Rotterdam. Kijk ook op onze zeer uitgebreide webshop, jfz.nl.
10: Dit is Radio Rijnmond. Met een uur lang muziek van eigen bodem. Wij zijn erbij.

Ja, slaan we mal aan Peninga, Peninga, Janko Hormaat. Een hele goede avond en welkom bij deze uitzending. Zoals u gemerkt heeft, is het iets anders gestart dan normaal vanwege een technische storing. Maar dat is inmiddels opgelost, dus we zijn er weer. En deze uitzending hebben we voor u nieuwsinformatie. En we gaan uiteraard in gesprek met iemand van de organisatie van de inhuldiging van Nationaal Monument Oelukora aan de Lloydkade, 21 juni aanstaande. Daar gaan we straks uiteraard meer over horen. En voor nu gaan we naar Lagu Lagu. En wellicht wat informatie voor u wat er de komende week nog te doen is. Voor nu gaan we eerst luisteren nog naar muziek. En dan gaan we u zo meenemen naar eventuele dingen voor in uw agenda voor de komende weken. Want het wordt wel druk de komende weekenden. Voor nu.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Na 24 jaar in de Kapelse gemeentepolitiek gaat huidig wethouder Mark Wilson ermee stoppen en iets anders doen. Hij was 16 jaar gemeenteraadslid, waarvan 6 jaar als fractievoorzitter voor Leefbaar Capelle. En de afgelopen 8 jaar was hij voor die partij wethouder. Wat Mark Wilson gaat doen is nog niet duidelijk. De Kapelse SGP heeft Arnoud Proos voorgedragen als beoogd wethouder. De voordracht komt voort uit de lopende formatiegesprekken tussen Leefbaar Capelle, Pro en de SGP. De 41-jarige Proos heeft voldoende ervaring als wethouder. Sinds 2022 is hij wethouder in Vlaardingen. En van 2018 tot 2022 was hij wethouder in Barendrecht, waar hij ook met zijn gezin woont en blijft wonen. Volgens fractievoorzitter Pieter Weijers was er binnen de Kapelse SGP geen beschikbare kandidaat voor de wethouderspost. Hij zegt daarover: we hebben natuurlijk intern rondgekeken, maar daarin hebben verschillende personen met eigen afwegingen te kennen gegeven niet in te zijn voor een wethouderspositie. Het buitenbad van het polderbad in Nieuwekerk aan de IJssel kan deze zomer niet geopend worden. De zwembadwanden zijn dusdanig beschadigd dat deze niet op tijd hersteld kunnen worden. Tijdens onderhoud aan het buitenbad bleek er schade te zijn aan de wanden van dat bad. Bij voorbereidingen om de tegels van de wanden te vervangen bleek het beton eronder ook beschadigd. De schade is dusdanig groot dat dit niet deze zomer hersteld kan worden. Hoewel het buitenbad gesloten blijft, kunnen bezoekers deze zomer wel gebruik maken van de overige faciliteiten van het polderbad. De sportstichting Zuidplas betreurt de sluiting van het buitenbad en gaat een alternatief zomerprogramma voor Zuidplas opzetten. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van donderdagmiddag 11 juni. Vanmorgen waren er nog zonnige perioden, vanmiddag nam de bewolking toe. En later vanmiddag en vanavond en vannacht volgen perioden met regen. Bij een matige wind uit een zuidwestelijke richting. Het koelt komende nacht af naar ongeveer 12 graden. Ook morgen overdag moeten we rekening houden met veel bewolking, een paar opklaringen. Een matige aan zee krachtige wind uit de west-zuidwestelijke richting. En er vallen een aantal buien bij een maximum temperatuur van zo'n 18 tot 19 graden. Ook in de nacht van vrijdag op zaterdag is de kans op wat regen of enkele buien nog groot. Maar zaterdag overdag blijft het dan grotendeels droog met de afwisseling van zon en wolken. En waait zaterdag een matige aan zee nog steeds krachtige wind uit de westelijke richting. Het wordt zachter in de nacht met een minimum temperatuur van zo'n 14 graden. En zaterdag overdag een maximum temperatuur vergelijkbaar met die van vrijdag rond de 18 graden. Op zondag blijft het op de meeste plaatsen droog, er is maar een hele kleine kans op een lokale bui. Een matige tot krachtige wind uit een west-noordwestelijke richting. Een minimum temperatuur van 12 en een maximum temperatuur van zo'n 17 tot 18 graden. Op maandag zijn er flinke zonnige perioden. Blijft overal droog en waait een matige wind uit het noordwesten. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 11 graden. En maandagmiddag wordt het rond de 19 graden. Vanaf dinsdag wordt het duidelijk warmer. Met een maximum temperatuur op dinsdag en woensdag rond de 23 graden. En het blijft dan vrijwel overal droog.
0: De gezelligste van de regio.
3: Gezelligste.
0: Dit is Radio Capelle.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 9 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Afgelopen nacht zijn er twee auto's gecrashed in de Maastunnel. De auto's zijn met elkaar in botsing gekomen in de Rotterdamse tunnel. Daardoor was die enige tijd afgesloten. De bestuurder van één van de auto's is aangehouden voor het rijden onder invloed. De gewonden zijn door ambulances nagekeken. En het is vandaag een slechte dag voor grasmaaiers in onze regio. In Berkel en Roderijs raakte een grasmaaier van de plantsoenendienst te water. Bij het maaien van de kant aan het Huygensplantsoen wilde de bestuurder remmen. Maar dat was te laat en daardoor ging de maaier achterwaarts van het taluut af, zo de sloot in. In Barendrecht was een tractor bezig het gras te maaien rondom de trambaan. En daarbij is de tractor geschept door een tram tussen de haltes Vrijenburg en Vrijenburg-Bos. Niemand raakte gewond, wel leverde het een bergingsoperatie van 2 uur op. Er moest een lasapparaat en een kraan aan te pas komen om de beschadigde grasmaaimodule te verwijderen van de tractor. En verschillende verdiepingen en gangen van het Pentagon in Arlington zijn in lockdown vanwege een incident met gevaarlijke stoffen. Medewerkers in een ander deel van het gebouw van het Amerikaanse ministerie van Defensie zijn geëvacueerd. Het is niet precies duidelijk hoe bedreigend de situatie is voor de gezondheid van de medewerkers. Volgens een woordvoerder van het Pentagon zouden systemen problemen met de luchtkwaliteit hebben gemeten en is er uit voorzorg een lockdown afgeroepen. En als het aan de beroepsvereniging Ingrado voor leerplichtambtenaren ligt, gaan ruim 2800 Nederlandse kinderen die niet naar een reguliere school gaan omdat hun ouders dat niet vinden passen bij hun levensbeschouwing, toch naar school. De vereniging heeft daar een richtlijn voor opgesteld en richting gemeente gestuurd. Onlangs besloot de Hoge Raad ook al dat de vrijstelling van leerplicht alleen nog in uitzonderlijke gevallen mogelijk is. 2 weken terug maakte het OM bekend dat ouders die hun kinderen thuis houden vanwege levensovertuigingen weer strafrechtelijk vervolgd gaan worden. De gemeente Den Haag is al overgegaan op het niet verlengen van vrijstellingen. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht regenachtig bij minima rond de 12 of 13 graden. Morgen grijs, soms wat regen en dan wordt het 17 tot 18 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
4: Hé, hey, opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
5: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
6: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
7: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
8: Jazeker, heel belangrijk.
6: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog

0: Selamat kembali, pedenga Yang Tohomat. En welkom weer terug bij het tweede uur van deze uitzending. We hebben net geluisterd naar een nummer van Suzanne Mangar, Young Soldier. En dit had ze geschreven voor haar vader. Een van de militairen die overkwamen in 1951. Dit jaar 75 jaar geleden. En op 21 juni 2026 vindt de inhuldiging plaats van het Nationaal Monument Oelukora aan de Lloydkade in Rotterdam. En daarover gaan we praten met onze gast die vanavond hier in de studio is. En dat is Nina Nussi. Goedenavond Nina, welkom.
1: Goedenavond Boendro, dank u.
0: Fijn dat je er bent. En je bent een van de projectteamleden, als ik het zo mag omschrijven.
1: Ja, klopt.
0: Dat klopt. Nou goed, voor de mensen die jou niet kennen Nina, wie ben je, wie zijn je ouders en waar kom je vandaan?
1: Nou, mijn naam is Nina Nussi. Ik kom uit Capelle aan den IJssel, dus niet uit Krimpen. Mijn vader is Hein Nussi en mijn moeder is Maartje Nikiulu uit Huizen. En wat was nog meer de vraag?
0: Nee, dat was het toch. Wie waar kom je vandaan en wie zijn je ouders inderdaad? Dus je bent er in dit geval niet na. Nou goed, je zit in de, zoals gezegd, projectteam voor de inhuldiging van het Nationaal Monument Oelukora. Die op 21 juni zal gaan inguldigd worden. Waarom heb jij je ingezet voor deze dag, voor dit monument?
1: Nou, ik denk misschien al 2014 was ik backstage aan het werken of in het productieteam van de film Jefta, gemaakt door Bo Henry en Bon Joshua Timisela. En ja, om die film eigenlijk te kunnen bekostigen zijn we uiteindelijk ook een walk gaan doen. En nou ja, net als dat wordt verteld op de pagina van Oelukora, maar ook van het ontstaan van het landelijk stichting, van Stichting Landelijk Molukse Monument, is het daar voor jullie eigenlijk ook begonnen. En nu zijn jullie natuurlijk niet vreemden van mij, dus dat scheelt dan wel. Mm. Maar ik ben altijd wel een beetje meegenomen in dat proces van hoe jullie een monument wilden gaan bewerkstelligen op de kade. En nou ja, met verschillende walks ook altijd op de fiets mee begeleid. Niet zelf gelopen, maar dan op de fiets. Mm. En ja, op een gegeven moment gaat het dan wel leven. En eind vorig jaar belde Boon Jordi Tamata mij op, voorzitter van de stichting. Met het verzoek van, ja, eigenlijk willen we je vragen of je mee wil helpen vanuit een bepaalde expertise met nog 3 andere dames. Mm-hmm. En zo is dat kernteam eigenlijk ontstaan, waarvan ik 3 van de 4 al wel kende, ook al mee had samengewerkt en dacht van, oké, dat is wel echt heel nice. En
0: welke namen zijn dat?
1: Dat is onder andere Robin Pasikawa, Usimarta Likomaua en Saraya Tuasun. Mm-hmm. En daar zijn we eigenlijk mee begonnen als kerngroep. Eigenlijk in opdracht van de stichting de inhuldiging en de, of tenminste toen heette het nog de onthulling, maar daar hebben we inmiddels een inhuldiging van gemaakt. En het herdenken vorm te gaan geven.
0: Mooi. En de reden was inderdaad wat je zegt, hè, je bent meegenomen in het proces en dan was het voor jou makkelijk om die stap te zetten om in dat kernteam te gaan zitten. Is dat klopt?
1: Ja,
0: dat?
1: Ja, en ik ken jullie eigenlijk allemaal wel van het bestuur dan, zeg maar, van de stichting. En ja, ook allebei mijn grootouders zijn aangekomen aan de Lloydkade in Rotterdam. 5 jaar geleden, toen het 70 jaar geleden was, toen was er vanuit Museum Maluku ook een live uitzending, dat heette Beta di Sini. Uh-huh. Daar heb ik ook een klein onderdeel in mogen zijn. En toen dacht ik, ja, hoe vet is het eigenlijk dat je iets mag teruggeven of iets mag doen ter ere van je grootouders die toch wel veel hebben achtergelaten, hebben geleden. En uiteindelijk wel er iets van hebben gemaakt zodat ik hier in Nederland kon studeren, het werk heb, een goed leven heb, zeg maar, ondanks de omstandigheden waarin zij zijn aangekomen.
0: Ja, dus dat is ook eigenlijk wel wat het betekent voor jou, dat Nationaal Monument.
1: Ja.
0: En dat is dan eigenlijk het verleden een beeld te geven voor een koers naar de toekomst.
1: Ja, ja, zeker. En ook, als ik me niet vergis, is het monument straks 3 of 4 meter hoog. 4. Wordt me geseind dat het 4 meter hoog is. Dus dat wil ik wel zeggen dat het wel een blikvanger is. En dat mag de Molukse gemeenschap in Rotterdam, maar ook in Nederland wel zijn. Dus ja, daarom noemen we het ook een nationaal monument. Niet alleen iets voor en van de Molukkers, maar ook van de Nederlandse gemeenschap. Want uiteindelijk zijn we daar ook gewoon onderdeel van. En is het onderdeel van de Nederlandse geschiedenis.
0: Ja. Is dat monument dan voor iedere Molukker in Nederland?
1: Ja. Ja. Het gaat erom dat er straks in die aan de Lloydkade een plek is waar iedereen op zijn eigen manier kan herdenken, gedenken. Misschien vindt er iemand wel een rustplaats. Maar het is inderdaad voor iedereen.
0: Ja. Maar er zijn natuurlijk transportschepen geweest in 1951, 12 stuks, 12 vaarten moet ik zeggen, 8 in Rotterdam aangekomen.
1: Ja.
0: Maar er zijn ook Molukkers daarvoor aangekomen en daarna. Geldt dat monument dan ook eventueel voor hun als herdenkingsplek?
1: Ja, nou ja, net wat ik zeg, het is een nationaal monument. En de reden dat we het zo noemen is omdat wij als Molukse gemeenschap al 300 jaar onderdeel zijn van de Nederlandse geschiedenis, maar dat geen markering heeft hier in Nederland, terwijl... Ja, we hebben hartstikke veel bestaansrecht als Molukkers in Nederland. Dus waarom zouden we niet een monument kunnen neerzetten?
0: Ja.
1: En ik zeg niet krijgen, maar kunnen neerzetten. Want dat is wat het bestuur dus zelf uiteindelijk heeft bewerkstelligd.
0: Ja. Weet je ook op welke wijze toevallig?
1: Op welke wijze?
0: Hoe dat bewerkstelligd is, ook qua financiën deels misschien?
1: Het is ooit begonnen met een crowdfunding. En met die crowdfunding is er eigenlijk een begin gemaakt. En zijn er verschillende samenwerkingen geweest om het tot stand te krijgen. Dus bijvoorbeeld met Museum Maluku is dat al vanaf het begin geweest. Een belangrijke partner. Gezien het monument op de Lloydkade komt te staan hier in Rotterdam, is ook de gemeente Rotterdam een partner geweest. Of het is het nog steeds.
0: Mm-hmm.
1: Het CBK, als het gaat om het plaatsen van een monument. En andere partners hier in Rotterdam, Molukse organisaties dan eigenlijk. Dus bijvoorbeeld de Molukkers aan de Maas, Totaal Molux. Die samen dragen we eigenlijk en kijken we uit naar dat moment.
0: Ja, want met die crowdfunding, daar is inderdaad het traject mee gestart. En daarbij hebben heel veel mensen ook uit hun landen een donatie gedaan. En

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Na 24 jaar in de Kapelse gemeentepolitiek gaat huidig wethouder Mark Wilson ermee stoppen en iets anders doen. Hij was 16 jaar gemeenteraadslid, waarvan 6 jaar als fractievoorzitter voor Leefbaar Capelle. En de afgelopen 8 jaar was hij voor die partij wethouder. Wat Mark Wilson gaat doen is nog niet duidelijk. De Kapelse SGP heeft Arnoud Proos voorgedragen als beoogd wethouder. De voordracht komt voort uit de lopende formatiegesprekken tussen Leefbaar Capelle, Pro en de SGP. De 41-jarige Proos heeft voldoende ervaring als wethouder. Sinds 2022 is hij wethouder in Vlaardingen. En van 2018 tot 2022 was hij wethouder in Barendrecht, waar hij ook met zijn gezin woont en blijft wonen. Volgens fractievoorzitter Pieter Weijers was er binnen de Kapelse SGP geen beschikbare kandidaat voor de wethouderspost. Hij zegt daarover: we hebben natuurlijk intern rondgekeken, maar daarin hebben verschillende personen met eigen afwegingen te kennen gegeven niet in te zijn voor een wethouderspositie. Het buitenbad van het polderbad in Nieuwekerk aan de IJssel kan deze zomer niet geopend worden. De zwembadwanden zijn dusdanig beschadigd dat deze niet op tijd hersteld kunnen worden. Tijdens onderhoud aan het buitenbad bleek er schade te zijn aan de wanden van dat bad. Bij voorbereidingen om de tegels van de wanden te vervangen bleek het beton eronder ook beschadigd. De schade is dusdanig groot dat dit niet deze zomer hersteld kan worden. Hoewel het buitenbad gesloten blijft, kunnen bezoekers deze zomer wel gebruik maken van de overige faciliteiten van het polderbad. De sportstichting Zuidplas betreurt de sluiting van het buitenbad en gaat een alternatief zomerprogramma voor Zuidplas opzetten. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van donderdagmiddag 11 juni. Vanmorgen waren er nog zonnige perioden, vanmiddag nam de bewolking toe. En later vanmiddag en vanavond en vannacht volgen perioden met regen. Bij een matige wind uit een zuidwestelijke richting. Het koelt komende nacht af naar ongeveer 12 graden. Ook morgen overdag moeten we rekening houden met veel bewolking, een paar opklaringen, een matige aan zee krachtige wind uit de west-zuidwestelijke richting. En er vallen een aantal buien bij een maximum temperatuur van zo'n 18 tot 19 graden. Ook in de nacht van vrijdag op zaterdag is de kans op wat regen of enkele buien nog groot. Maar zaterdag overdag blijft het dan grotendeels droog met de afwisseling van zon en wolken. En waait zaterdag een matige aan zee nog steeds krachtige wind uit de westelijke richting. Het wordt zachter in de nacht met een minimumtemperatuur van zo'n 14 graden. En zaterdag overdag een maximumtemperatuur vergelijkbaar met die van vrijdag rond de 18 graden. Op zondag blijft het op de meeste plaatsen droog, er is maar een hele kleine kans op een lokale bui. Een matige tot krachtige wind uit een west-noordwestelijke richting. Een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur van zo'n 17 tot 18 graden. Op maandag zijn er flinke zonnige perioden. Blijft overal droog en waait een matige wind uit het noordwesten. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 11 graden. En maandagmiddag wordt het rond de 19 graden. Vanaf dinsdag wordt het duidelijk warmer. Met een maximumtemperatuur op dinsdag en woensdag rond de 23 graden. En het blijft dan vrijwel overal droog.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 10 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. De bewoners die in december hals over kop hun woning moesten verlaten in Rotterdam Prins Alexander kunnen de komende 3 jaar niet terug. De bewoners moesten de woningen verlaten omdat de vloeren van de zogenaamde optopwoningen onveilig zouden zijn. De 2 gebouwen aan de Klerkstraat en de Kramerstraat zijn rond 2006 opgetopt. Dat betekent dat er woonlagen bovenop de flat zijn gezet. De woningcorporatie Havensteder heeft bewoners nu laten weten dat het 3 jaar gaat duren voordat de woningen helemaal hersteld zijn. Bewoners uiten de afgelopen tijd hun onvrede al over de lange duur en de slechte communicatie over de herstelwerkzaamheden. Havensteder en de bewoners hebben nu nieuwe afspraken gemaakt, zodat alle bewoners de komende tijd een passende woning krijgen aangeboden. En in de Hildegardisstraat in Rotterdam-Liskwartier staat een appartement op de 3e etage van een flat in brand. Het vuur ontstond rond 8 uur. De brand woedt aan de achterzijde van de woning. De bewoners konden de woning zelf tijdig verlaten. Er raakte niemand gewond. Het is nog onbekend hoe de brand heeft kunnen ontstaan. En bij een ernstig ongeval op de N290 bij het Zeeuwse Vogelwaarde zijn 3 kinderen en een volwassene om het leven gekomen. Een auto schepte om 12:30 een groep fietsers van basisschool De Warande uit het Zeeuwse Aksel die op schoolkamp waren. 3 kinderen zijn zwaar gewond geraakt. Eerder werd nog melding gemaakt van 3 doden. Maar er is nog 1 kind aan zijn verwondingen bezweken in het Erasmus Medisch Centrum. De 19-jarige bestuurder van de auto is aangehouden. Het is nog niet bekend waar hij precies van wordt verdacht. En Oranje doelman Bart Verbrugge is ook vandaag weer niet op de training van het Nederlands elftal verschenen. Het is de 2e training op rij die de keeper aan zich voorbij moet laten gaan. De afgelopen 3 jaar was Verbrugge de vaste doelman van het Nederlands elftal. Maar tijdens de met 2-1 gewonnen oefenwedstrijd tegen Oezbekistan raakte hij geblesseerd aan zijn heup. Net als gisteren werkte de doelman, die onder contract staat bij Brighton & Hove Albion, zijn training individueel en binnenaf. Gisteren zei bondscoach Ronald Koeman nog dat hij ervan uitging dat Verbrugge zondag tijdens het duel met Japan op het WK gewoon zal keepen. En dan nog het weer, vanavond en vannacht regenachtig met minima zo rond de 12 of 13 graden. Morgen grijs, soms wat regen, dan wordt het zo'n 17 tot 18 graden. Tot zover het nieuws, meer vind je in onze app en op rijnmond.nl.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Na 24 jaar in de Kapelse gemeentepolitiek gaat huidig wethouder Mark Wilson ermee stoppen en iets anders doen. Hij was 16 jaar gemeenteraadslid, waarvan 6 jaar als fractievoorzitter voor Leefbaar Capelle. En de afgelopen 8 jaar was hij voor die partij wethouder. Wat Mark Wilson gaat doen, is nog niet duidelijk. De Kapelse SGP heeft Arnoud Proos voorgedragen als beoogd wethouder. De voordracht komt voort uit de lopende formatiegesprekken tussen Leefbaar Capelle, Pro en de SGP. De 41-jarige Proos heeft voldoende ervaring als wethouder. Sinds 2022 is hij wethouder in Vlaardingen. En van 2018 tot 2022 was hij wethouder in Barendrecht, waar hij ook met zijn gezin woont en blijft wonen. Volgens fractievoorzitter Pieter Weijers was er binnen de Kapelse SGP geen beschikbare kandidaat voor de wethouderspost. Hij zegt daarover: we hebben natuurlijk intern rondgekeken, maar daarin hebben verschillende personen met eigen afwegingen te kennen gegeven niet in te zijn voor een wethouderspositie. Het buitenbad van het polderbad in Nieuwekerk aan de IJssel kan deze zomer niet geopend worden. De zwembadwanden zijn dusdanig beschadigd dat deze niet op tijd hersteld kunnen worden. Tijdens onderhoud aan het buitenbad bleek er schade te zijn aan de wanden van dat bad. Bij voorbereidingen om de tegels van de wanden te vervangen bleek het beton eronder ook beschadigd. De schade is dusdanig groot dat dit niet deze zomer hersteld kan worden. Hoewel het buitenbad gesloten blijft, kunnen bezoekers deze zomer wel gebruik maken van de overige faciliteiten van het polderbad. De sportstichting Zuidplas betreurt de sluiting van het buitenbad en gaat een alternatief zomerprogramma voor Zuidplas opzetten. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van donderdagmiddag 11 juni. Vanmorgen waren er nog zonnige perioden, vanmiddag nam de bewolking toe. En later vanmiddag en vanavond en vannacht volgen perioden met regen. Bij een matige wind uit een zuidwestelijke richting. Het koelt komende nacht af naar ongeveer 12 graden. Ook morgen overdag moeten we rekening houden met veel bewolking, een paar opklaringen. Een matige aan zee krachtige wind uit de west-zuidwestelijke richting. En er vallen een aantal buien bij een maximum temperatuur van zo'n 18 tot 19 graden. Ook in de nacht van vrijdag op zaterdag is de kans op wat regen of enkele buien nog groot. Maar zaterdag overdag blijft het dan grotendeels droog met een afwisseling van zon en wolken. En waait zaterdag een matige aan zee nog steeds krachtige wind uit de westelijke richting. Het wordt zachter in de nacht met een minimum temperatuur van zo'n 14 graden. En zaterdag overdag een maximum temperatuur vergelijkbaar met die van vrijdag rond de 18 graden. Op zondag blijft het op de meeste plaatsen droog. Er is maar een hele kleine kans op een lokale bui. Een matige tot krachtige wind uit een west-noordwestelijke richting. Een minimum temperatuur van 12 en een maximum temperatuur van zo'n 17 tot 18 graden. Op maandag zijn er flinke zonnige perioden. Blijft overal droog en waait een matige wind uit het noordwesten. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 11 graden. En maandagmiddag wordt het rond de 19 graden. Vanaf dinsdag wordt het duidelijk warmer. Met een maximum temperatuur op dinsdag en woensdag rond de 23 graden. En het blijft dan vrijwel overal droog.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 11 uur.
1: Philip van Es met het Radioruim op nieuws. De bewoners die in december hals over kop hun woning moesten verlaten in Rotterdam Prins Alexander kunnen de komende 3 jaar niet terug. De bewoners moesten de woningen verlaten omdat de vloeren van de zogenaamde optopwoningen onveilig zouden zijn. De twee gebouwen aan de Klerkstraat en de Kramerstraat zijn rond 2006 opgetopt. Dat betekent dat er woonlagen bovenop de flat zijn gezet. De woningcorporatie Havensteder heeft bewoners nu laten weten dat het 3 jaar gaat duren voordat de woningen helemaal hersteld zijn. Bewoners uiten de afgelopen tijd hun onvrede al over de lange duur en de slechte communicatie over de herstelwerkzaamheden. Havensteder en de bewoners hebben nu nieuwe afspraken gemaakt, zodat alle bewoners de komende tijd een passende woning krijgen aangeboden. En in de Hildegardisstraat in Rotterdam-Liskwartier staat een appartement op de 3e etage van een flat in brand. Het vuur ontstond rond 8 uur. De brand woedt aan de achterzijde van de woning. De bewoners konden de woning zelf tijdig verlaten. Er raakte niemand gewond. Het is nog onbekend hoe de brand heeft kunnen ontstaan. En bij een ernstig ongeval op de N290 bij het Zeeuwse Vogelwaarde zijn 3 kinderen en een volwassene om het leven gekomen. Een auto schepte om 12:30 een groep fietsers van basisschool De Warande uit het Zeeuwse Aksel die op schoolkamp waren. 3 kinderen zijn zwaar gewond geraakt. Eerder werd nog melding gemaakt van 3 doden. Maar er is nog 1 kind aan zijn verwondingen bezweken in het Erasmus Medisch Centrum. De 19-jarige bestuurder van de auto is aangehouden. Het is nog niet bekend waar hij precies van wordt verdacht. En Oranje-doelman Bart Verbrugge is ook vandaag weer niet op de training van het Nederlands elftal verschenen. Het is de 2e training op rij die de keeper aan zich voorbij moet laten gaan. De afgelopen 3 jaar was Verbrugge de vaste doelman van het Nederlands elftal. Maar tijdens de met 2-1 gewonnen oefenwedstrijd tegen Oezbekistan raakte hij geblesseerd aan zijn heup. Net als gisteren werkte de doelman, die onder contract staat bij Brighton & Hove Albion, zijn training individueel en binnenaf. Gisteren zei bondscoach Ronald Koeman nog dat hij ervan uitging dat Verbrugge zondag tijdens het duel met Japan op het WK gewoon zal keepen. En dan nog het weer, vanavond en vannacht regenachtig, met minima zo rond de 12 of 13 graden. Morgen grijs, soms wat regen, dan wordt het zo'n 17 tot 18 graden. Tot zover het nieuws, meer vind je in onze app en op Rijnmond.nl.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
5: Hé, hey, opa. Hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
6: Kom kijken. Bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
7: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
8: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
9: Jazeker, heel belangrijk.
7: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3
10: Radio Capelle. Dit is De Late Avond, met nieuws en actualiteiten uit de regio Zuid-Holland-Zuid. Tot middernacht bij Radio Capelle.

0: oudje van Sonny & Cher om de late avond mee te beginnen. Just You was dat.
1: Tot middernacht, de late avond, met Bert de Wolf.
0: Welkom bij de late avond van donderdag 4 juni. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio. In deze late avond, onderzoek naar auto's te water. Speciaal onderwijs moet eigen identiteit behouden. Een docuserie Grijs-Groen toont de rijkdom van een groene stad. Dat allemaal tot middernacht in deze late avond. Ik ben Bert de Wolf. Fijn dat je er weer bij bent.

0: Cave was dat, en Are You The One That I've Been Waiting For. En daarvoor Naomi uit Nederland, een For A Minute. Ons eerste onderwerp vanavond. Jaarlijks raken naar schatting 750 tot 800 personenauto's te water in Nederland. 1 op de 4 mensen overleven dat niet. Team Alert deed onderzoek en Sophie Pullers is aan de lijn bij Herman de Bruin.
1: Gedragsonderzoeker en ontwerper van Team Alert bent u. Welkom, Sophie.
2: Dankjewel.
1: Ja, daar is onderzoek naar gedaan, neem ik aan.
2: Het gaat om 14 ongelukken en bijna 1 dode per week. Samen zijn ze ook verantwoordelijk voor 8,5% van alle verkeersdoden. Mm-hmm. Toch is er heel weinig bekend over deze ongelukken. En daarom vonden wij het heel erg belangrijk om hier meer onderzoek naar te doen. Dit onderzoek is een media-analyse waarbij we nieuwsberichten hebben onderzocht. En dat is eigenlijk niet iets wat we heel vaak doen. Meestal doen wij interviews of vragenlijstonderzoek.
1: Mm-hmm. Maar dit is een punt wat aandacht verdient. Want die mensen komen er niet altijd makkelijk uit. Is daar een soort gebruiksaanwijzing voor, om het zo maar te noemen?
2: Ja, goed dat je het vraagt. Ja, een kwart heeft inderdaad hulp nodig van omstanders of van hulpdiensten. En daar is zeker een gebruiksaanwijzing voor. Het is heel erg belangrijk om snel te handelen. Die eerste 60 seconden die zijn echt cruciaal. Mm-hmm. En daarvoor is ook een campagne in het leven geroepen. Die heet Gordel, Ruit, Eruit. Nou, dat houdt dus in zo snel mogelijk je gordel losmaken, de ruit openmaken en uit je auto, het liefste via het achterraam.
1: Hoe kan je je dan goed voorbereiden op zoiets?
2: Ja, voorbereiden is natuurlijk altijd lastig. Mm-hmm. Je hoopt gewoon niet in zo'n situatie terecht te komen. Maar in ieder geval om deze vuistregel te hanteren, dus die gordel losmaken, ruit openmaken en eruit gaan en zo snel mogelijk te handelen.
1: Ja, dat zou een soort automatisme moeten worden.
2: Ja.
1: Maar ja, we hebben geen mogelijkheid om dat te oefenen, hè?
2: Nee, klopt.
1: Dus dat blijft lastig. Maar goed, het is wel goed om daar aandacht voor te vragen.
2: Ja, zeker. Ja, aangezien het dus echt om veel verkeersdoden gaat en sowieso een verkeersongeluk dat vaak voorkomt, is het heel erg belangrijk dat meer mensen hierover weten.
1: Ja, en ja, je zit vaak ook als je te water raakt in donkere maanden, dus het is donker. Het is vaak 's avonds of 's nachts, denk ik. Ja, ik heb het niet onderzocht, dus ik veronderstel maar wat. Maar daar zijn vaak ook geen mensen bij betrokken. En als je auto onder water staat, dan zie je hem ook niet meer. Een gewoon ongeluk, dat zie je gebeuren.
2: Nee, ja, het lijkt mij inderdaad ook echt een benarde situatie waarin je dan belandt. En u hebt wel gelijk, het gaat vaak over wintermaanden. De meeste ongelukken die vinden plaats tussen oktober en januari. Dus echt die 4 maanden. En ook 60% van de ongelukken vindt in het donker plaats. Dus ja, ik kan me voorstellen dat het alleen maar bemoeilijkt om uit die auto te komen.
1: Ja, u bent onderzoeker van Team Alert. Dus, maar er gaat nog meer onderzoek plaatsvinden, zie ik in mijn achtergrond staan.
2: Ja, dat hopen wij wel inderdaad, want wij hebben nu al een stuk meer informatie achterhaald dan er bekend was. Mm-hmm. Maar er is altijd meer uit te zoeken. Zo zouden wij graag meer willen weten over locaties, over de weginrichting, welke rol die heeft. Mm-hmm. En mogelijke oorzaken. We hebben geprobeerd om een verband te vinden met middelengebruik, maar nou, dat is onduidelijk nog steeds na dit onderzoek. Daar konden wij niks over zeggen. Maar die onderzoeken zijn wel heel erg belangrijk.
1: Ja, zodat ook de wegbeheerder misschien die veiligheid kan vergroten.
2: Ja, dat hopen we wel inderdaad. Dus als er uit onderzoek blijkt dat de weginrichting en infrastructuur die een rol spelen, dan kan daar zeker preventie op worden gedaan.
1: Ja, en die campagne Gordel Ruit Eruit, wordt die openbaar? Is die te vinden ergens?
2: Ja, zeker. Die is vorig jaar gelanceerd door onder andere de ANWB en andere organisaties die bij de Verkeersveiligheidscoalitie zitten. Een coalitie bestaande uit verschillende partijen die zich met verkeersveiligheid bezighouden. Maar die materialen bestaan nog steeds.
1: Ja, ja. Mensen kunnen het wel tot zich nemen wat er aan de hand is. En Gordel Ruit Eruit, als je even googelt, dan kom je denk ik nog wel verder om wat informatie te vinden.
2: Klopt.
1: Ja, dat is dan mooi om dat te weten. Maar u gaat nog verder met onderzoek om te zorgen dat het nog veiliger wordt langs sloten en wegen. En grote vaarten en zo, dat is natuurlijk de bedoeling.
2: Ja, zeker. Ja. Sloten en kanalen zijn dus echt belangrijke wateren waar dit plaatsvindt. En er wordt nu meer onderzoek gedaan, ook door andere partijen.
1: Ja. En veiligheden zonder drank of middelen. Dat is misschien ook nog een goeie.
2: Dat is altijd heel erg belangrijk.
1: Ja, zeker, ja. Nou, dan hebben we in ieder geval duidelijk gemaakt hoe dat zit. U gaat nog verder onderzoek doen en mogelijk horen we daar nog wel meer van. Sophie Pullus, gedragsonderzoeker van Team Alert. Dank voor het gesprek.
3: Je blijft op de hoogte met De Late Avond. Tot middernacht in heel Zuid-Holland-Zuid. Radio Capelle.

1980 was het jaar voor deze hit van Dionne Warwick. No Night So Long. En daarvoor Sacha Distel samen met Brigitte Bardot in Le Soleil de Ma Vie. Zometeen, speciaal onderwijs moet eigen identiteit behouden. Dat na Andrew Gold en Geneviève. On the

0: Het blonde haar van Genevieve Andrew Gold was er dol op. Ons volgende onderwerp. Inclusief onderwijs is een waardevol uitgangspunt, maar niet voor iedere leerling is onderwijs op een reguliere school passend, voldoende of zelfs veilig. Herman de Bruin praat erover met Wouter Houet.
1: Ja, namens HEVO bent u. HEVO, even voor onze duidelijkheid, die afkorting.
2: Het is niet echt een afkorting, maar okay. Het is een bedrijfsnaam. Wij zijn een huisvestingsadvies- en projectmanagementbedrijf in het maatschappelijk vastgoed. Mm-hmm. En we doen veel in onderwijsland. Dus ja. Ik ben zelf adviseur en gespecialiseerd in het funderend onderwijs. En dat houdt in het reguliere onderwijs, primair onderwijs, voortgezet onderwijs, maar ook het speciaal onderwijs.
1: Ja, want daar moeten we het over hebben. Ik zei al, er is wel discussie of deze kinderen niet nog naar het speciaal onderwijs moeten, maar toch zoveel mogelijk naar het normale onderwijs, hè?
2: Ja, dat komt voort uit de agenda 2035 mm-hmm. voor inclusieve scholen.
1: Ja.
2: En de bedoeling daarvan is dat, dat uiteindelijk alle kinderen samen naar dezelfde school kunnen gaan. In de eigen buurt, in de eigen omgeving.
1: Ja.
2: En daar gelijke kansen kunnen krijgen. En daar kan niemand tegen zijn.
1: Nee, daar kan niemand tegen zijn, maar het past toch niet voor iedereen, begreep ik.
2: Nee, kijk, we hebben in Nederland een systeem waarbij we het speciaal onderwijs apart hebben georganiseerd op dit moment.
1: Mm-hmm.
2: Sinds de wet passend onderwijs proberen we, of zijn scholen verplicht een passende plek te bieden aan kinderen, aan leerlingen. En soms hebben kinderen een ondersteuningsbehoefte vanwege een bepaalde beperking, visuele auditieve beperking of een lichamelijke beperking. Of psychische problemen. En dan kan zo'n kind een toelaatbaarheidsverklaring krijgen voor het speciaal onderwijs. En dan krijgen ze daar een passende plek. Dus wat je ziet is dat de reguliere schoolgebouwen daar nog niet voldoende op geëquipeerd zijn.
1: Er moet nog heel veel verbouwd worden. Misschien, als je met een rolstoel komt, dan heb je andere mogelijkheden of andere zaken nodig dan dat een kind door de deur loopt gewoon.
2: Ja, en bovendien heb je eigenlijk kleinere klassen nodig, of door kleinere groepen, zodat kinderen meer aandacht kunnen krijgen en meer ondersteuning kunnen krijgen.
1: Geeft u als HEVO daar ook advies over?
2: Jazeker. Wij zijn betrokken bij verschillende integrale huisvestingsplannen. Dat zijn eigenlijk plannen die gemeenten en schoolbesturen samen maken om naar het scholenlandschap te kijken en vooral naar de schoolgebouwen en de investeringen die daar nodig zijn.
1: Mm-hmm.
2: En waar er investeringen nodig zijn, dan kun je ook nadenken over spreiding, over schoolgrootte, maar ook over samenwerkingen. Ja. Kunnen we zaken clusteren met elkaar?
1: Ja.
2: Dus dat zijn gesprekken die we eigenlijk dagelijks voeren met schoolbesturen.
1: Is daar ook geld voor? Want dan komt de cruciale vraag, is het allemaal betaalbaar? Want we hebben overal geld voor nodig, dus...
2: Ja, geld is een uitdaging. Is sowieso een uitdaging als het gaat om schoolgebouwen. Want we hebben eigenlijk veel meer geld nodig om al die schoolgebouwen die in Nederland staan en die verouderd zijn te vernieuwen.
1: Ja.
2: Maar ik denk door slim te clusteren en door slim ermee om te gaan met de normen die er al zijn, kun je al heel veel bereiken. En daarnaast denk ik wel dat er iets extra's nodig is. Dus dat er ook op landelijk niveau naar gekeken moet worden.
1: Ja.
2: Van wat dat dan is.
1: Dan komt de politiek om de hoek kijken en moet er geld voor beschikbaar komen.
2: Precies, ja. En dan kom ik in die discussie. Ja.
1: Nou, die discussie laten we voor wat die is. Mensen die denken, ik wil wat meer weten over hoe dat moet met die samenwerking tussen speciaal onderwijs en regulier onderwijs. Kunnen die ergens op uw website terecht?
2: Jazeker, dat is onze website www.hevo.nl. En daar zie je ook, als je naar de pagina van het onderwijs gaat, zie je ook bij het speciaal onderwijs wat staan over inclusieve onderwijs en contactgegevens.
1: Mensen die wat meer willen weten en zich willen oriënteren, kunnen daar in ieder geval terecht. Wouter Houet, namens HEVO, dank voor het gesprek en heel veel succes met alle zaken die moeten gebeuren om het onderwijs levend te houden, zeg ik maar even.
3: De late avond bij Radio Capelle.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

lekker koppel zo bij elkaar. Jewel was dat, een Satisfied. En daarvoor Paul de Leeuw. En Ik heb je lief. Zometeen een nieuwe docuserie van Rick van der Linden. Dat naar Albert Hammond. And the air that I breathe. Yeah.

0: grote hit geweest voor The Hollies, maar geschreven en hier uitgevoerd door Albert Hammond, The Air That I Breathe. Het jaar was 1972. Ons volgende onderwerp. In de nieuwe serie Grijs-Groen gaat programmamaker Rick van der Linden op expeditie om stadsnatuur tot leven te wekken. Hij is bij Herman de Bruin.
1: Rick, welkom.
2: Dankjewel.
1: We gaan het hebben over grijs-groen toont de rijkdom van een groene stad. Dat is een zin die enige uitleg vereist, denk ik. Want wat is dan grijs-groen en hebben we groene steden? Nou, want jij maakt daar films van. Hè? Dat wil ik even vertellen. No, documentaire films.
2: Ik heb een serie gemaakt inderdaad, ja. Grijs-groen, over de stad als natuurgebied.
1: Ja, en dan zouden we zeggen de stad is versteend en toch kan het.
2: Ja, sowieso is er tussen iedere stoeptegel leven te vinden. Dus...
1: Ja, dat halen mensen allemaal weg. Dan moet je van die borstels voor gebruiken, toch?
2: Ja, nou inderdaad, de tuincentra liggen vol met allerlei spullen om die natuur te verwijderen uit de stad. Maar dat gaat ons natuurlijk nooit lukken. Want het leven heeft zoveel vormen gevonden om zich overal te vestigen. Mm-hmm. Ik vind het wel, zeg maar, je vroeg, grijs staat voor mij inderdaad voor het beton en voor wat wij mensen doen. En het groen voor die natuur die daartussen zit. Maar wat ik zelf wel fascinerend vind is dat als wij denken als mens natuurlijk dat we geen dier zijn. Daar valt wat mij betreft wel wat over te discussiëren. Maar stel nou dat wij wel producten van de natuur zijn. Wat is een stad dan anders dan een termietenheuvel of een mierenhoop? Of wat is een huis voor een mens anders dan een vogelnest? Een plek waar we ons kroost proberen groot te brengen. Dus ik vond het een heel interessante gedachte om de stad te zien als gewoon een natuur, als een habitat, gecreëerd door de mens. Ja. En om het van daaruit ook te benaderen. Van als je de stad nou ziet gewoon als een leefgebied, voor welke dieren is daar dan plek? En voor welke dieren is er geen plek? En dat is het uitgangspunt van grijs-groen geweest.
1: Wij stellen ons boven de dieren. En jij zegt eigenlijk van, nou kijk naar die dieren, want die leven samen met ons.
2: Ja, absoluut. Ja.
1: Ja, grijs-groen tussen de rijkdom van een groene stad. Maar we hebben toch wel een beetje groene stad. Het is toch een kentering. Als je naar de verticale tuinen kijkt, die architecten ontwikkelen en zo. Overal moeten meer groen, meer bomen komen. Dat is toch een beetje de trend.
2: Ja, gelukkig wel.
1: Ja.
2: Ja.
1: Heeft dat te maken met jouw film ook? Of,
2: ja, dat komt allemaal door deze serie.
1: Ja, dat wou ik je even laten zeggen. Maar nee, dat is niet zo. Maar de trend is wel groen.
2: Volgens mij is er wel, zeker in steden, is er wel een kentering gaande. Gelukkig, ja. Ja.
1: Ja, en wat laat je dan zien? Ja, het groen tussen de tegeltjes? Of geef je nog andere adviezen? Of is het gewoon leuk om te kijken?
2: Ja. Ja, en ik ga wel met bewoners en met allerlei verschillende gebruikers van de stad eigenlijk op pad. Zowel menselijk als niet-menselijk. En ik neem de kijker ook mee in de belevingswereld van mensen die echt proberen in hun keuzes dat leven uit te nodigen, de stad in. Mm-hmm. En ook te zien wat het hen oplevert. Dus dat je het niet alleen doet omdat het goed is voor de beestjes. Maar veel mensen die daarmee bezig zijn, die worden er zelf ook gewoon heel gelukkig van.
1: Ja.
2: En er zijn de meeste reacties die ik heb gekregen op de serie, was dat mensen de stad echt met andere ogen zijn gaan bekijken. En dus ook heel vaak, je gaat het pas zien als je het door hebt. Hè? De Johan Cruijff, dat is...
1: Uitspraak, ja.
2: Met stadsnatuur is dat ook een beetje. Er gebeuren zoveel dingen in die stad waar we eigenlijk niet zoveel oog voor hebben. En als je er wel oog voor hebt, dan kan het een enorme verrijking zijn voor de beleving in de stad.
1: Daar heb je wel veel geduld voor nodig, denk ik. Want die beesten doen niet precies wat je wilt. Het is geen acteur die je even neer kan zetten, dus doe het even zo.
2: Nee, dat is waar. Ja. Dus dat is wel... Daar heb je soms geduld voor nodig. Maar dat levert ook alweer... Dat vind ik zelf wel heel leuk, dat je dan eigenlijk een soort reden hebt om even ergens te vertragen.
1: Ja, en
2: dan zie je
1: vaak
2: ineens weer veel meer.
1: Ja, ja, ja. Ja, heel belangrijk om dit te zien. De mensen die het willen zien, kunnen die bekijken?
2: Ja, grijsgroen.org.
1: Grijsgroen, oké.
2: Ja. Ja, daar staat de hele serie gewoon gratis.
1: Dat zijn hele serie films.
2: Ja.
1: En iets mee doen, hè, dan? Zelf ook de tegels uit de tuin binnen.
2: Nou ja, ja, zeg maar. Het is niet mijn allereerste doel om iedereen aan de gang te krijgen daarmee. Maar ik denk wel, als je er zijn wel mensen die de serie gezien hebben en daardoor geïnspireerd zijn geraakt om zelf ook iets van leven te verwelkomen.
1: Dat is wel je boodschap.
2: Dat lijkt mij. Ik denk dat we er allemaal gelukkiger van worden als we dat doen.
1: Nou, dat is een mooie uitspraak aan het eind van dit gesprek. Grijsgroen toont de rijkdom van de groene stad. Rick van der Linden, hij vertelde erover. En als u hem wil bekijken, kijken of op de genoemde website, dan komt dat allemaal goed. Dankjewel voor het gesprek.

0: Eurythmics hoorde je uit 1989 met Angel. En dat was de late avond van donderdag 4 juni. Morgen is er een nieuwe late avond, dan met Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website, delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Bedankt voor het gezelschap het afgelopen uur. Mark Knopfler blijft nog even bij je. Fijne nacht.
1: There's gotta be a record of you someplace. You gotta be on somebody's books.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. De bewoners die in december hals over kop hun woning moesten verlaten in Rotterdam Prins Alexander kunnen de komende 3 jaar niet terug. De bewoners moesten de woningen verlaten omdat de vloeren van de zogenaamde optopwoningen onveilig zouden zijn. De twee gebouwen aan de Klerkstraat en de Kramerstraat zijn rond 2006 opgetopt. Dat betekent dat er woonlagen bovenop de flat zijn gezet. De woningcorporatie Havensteder heeft bewoners nu laten weten dat het 3 jaar gaat duren voordat de woningen helemaal hersteld zijn. Bewoners uiten de afgelopen tijd hun onvrede al over de lange duur en de slechte communicatie over de herstelwerkzaamheden. Havensteder en de bewoners hebben nu nieuwe afspraken gemaakt, zodat alle bewoners de komende tijd een passende woning krijgen aangeboden. En in de Hildegardisstraat in Rotterdam-Liskwartier staat een appartement op de 3e etage van een flat in brand. Het vuur ontstond rond 8 uur. De brand woedt aan de achterzijde van de woning. De bewoners konden de woning zelf tijdig verlaten. Er raakte niemand gewond. Het is nog onbekend hoe de brand heeft kunnen ontstaan. En bij een ernstig ongeval op de N290 bij het Zeeuwse Vogelwaarde zijn 3 kinderen en een volwassene om het leven gekomen. Een auto schepte om 12:30 een groep fietsers van basisschool De Warande uit het Zeeuwse Aksel die op schoolkamp waren. 3 kinderen zijn zwaar gewond geraakt. Eerder werd nog melding gemaakt van 3 doden. Maar er is nog 1 kind aan zijn verwondingen bezweken in het Erasmus Medisch Centrum. De 19-jarige bestuurder van de auto is aangehouden. Het is nog niet bekend waar hij precies van wordt verdacht. En Oranje doelman Bart Verbrugge is ook vandaag weer niet op de training van het Nederlands elftal verschenen. Het is de 2e training op rij die de keeper aan zich voorbij moet laten gaan. De afgelopen 3 jaar was Verbrugge de vaste doelman van het Nederlands elftal. Maar tijdens de met 2-1 gewonnen oefenwedstrijd tegen Oezbekistan raakte hij geblesseerd aan zijn heup. Net als gisteren werkte de doelman, die onder contract staat bij Brighton & Hove Albion, zijn training individueel en binnenaf. Gisteren zei bondscoach Ronald Koeman nog dat hij ervan uitging dat Verbrugge zondag tijdens het duel met Japan op het WK gewoon zal keepen. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht regenachtig met minima zo rond de 12 of 13 graden. Morgen.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
3: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Na 24 jaar in de Kapelse gemeentepolitiek gaat huidig wethouder Mark Wilson ermee stoppen en iets anders doen. Hij was 16 jaar gemeenteraadslid, waarvan 6 jaar als fractievoorzitter voor Leefbaar Capelle. En de afgelopen 8 jaar was hij voor die partij wethouder. Wat Mark Wilson gaat doen, is nog niet duidelijk. De Kapelse SGP heeft Arnoud Proos voorgedragen als beoogd wethouder. De voordracht komt voort uit de lopende formatiegesprekken tussen Leefbaar Capelle, Pro en de SGP. De 41-jarige Proos heeft voldoende ervaring als wethouder. Sinds 2022 is hij wethouder in Vlaardingen. En van 2018 tot 2022 was hij wethouder in Barendrecht, waar hij ook met zijn gezin woont en blijft wonen. Volgens fractievoorzitter Pieter Weijers was er binnen de Kapelse SGP geen beschikbare kandidaat voor de wethouderspost. Hij zegt daarover: we hebben natuurlijk intern rondgekeken, maar daarin hebben verschillende personen met eigen afwegingen te kennen gegeven niet in te zijn voor een wethouderspositie. Het buitenbad van het polderbad in Nieuwekerk aan de IJssel kan deze zomer niet geopend worden. De zwembadwanden zijn dusdanig beschadigd dat deze niet op tijd hersteld kunnen worden. Tijdens onderhoud aan het buitenbad bleek er schade te zijn aan de wanden van dat bad. Bij voorbereidingen om de tegels van de wanden te vervangen bleek het beton eronder ook beschadigd. De schade is dusdanig groot dat dit niet deze zomer hersteld kan worden. Hoewel het buitenbad gesloten blijft, kunnen bezoekers deze zomer wel gebruik maken van de overige faciliteiten van het polderbad. De sportstichting Zuiklas betreurt de sluiting van het buitenbad en gaat een alternatief zomerprogramma voor Zuiklas opzetten. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van donderdagmiddag 11 juni. Vanmorgen waren er nog zonnige perioden, vanmiddag nam de bewolking toe. En later vanmiddag en vanavond en vannacht volgen perioden met regen. Bij een matige wind uit een zuidwestelijke richting. Het koelt komende nacht af naar ongeveer 12 graden. Ook morgen overdag moeten we rekening houden met veel bewolking, een paar opklaringen. Een matige aan zee krachtige wind uit de west-zuidwestelijke richting. En er vallen een aantal buien bij een maximum temperatuur van zo'n 18 tot 19 graden. Ook in de nacht van vrijdag op zaterdag is de kans op wat regen of enkele buien nog groot. Maar zaterdag overdag blijft het dan grotendeels droog met een afwisseling van zon en wolken. En waait zaterdag een matige aan zee nog steeds krachtige wind uit de westelijke richting. Het wordt zachter in de nacht met een minimum temperatuur van zo'n 14 graden. En zaterdag overdag een maximum temperatuur vergelijkbaar met die van vrijdag rond de 18 graden. Op zondag blijft het op de meeste plaatsen droog. Er is maar een hele kleine kans op een lokale bui. Een matige tot krachtige wind uit een west-noordwestelijke richting. Een minimum temperatuur van 12 en een maximum temperatuur van zo'n 17 tot 18 graden. Op maandag zijn er flinke zonnige perioden. Blijft overal droog en waait een matige wind uit het noordwesten. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 11 graden. En maandagmiddag wordt het rond de 19 graden. Vanaf dinsdag wordt het duidelijk warmer. Met een maximum temperatuur op dinsdag en woensdag rond de 23 graden. En het blijft dan vrijwel overal droog.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. De bewoners die in december hals over kop hun woning moesten verlaten in Rotterdam Prins Alexander kunnen de komende 3 jaar niet terug. De bewoners moesten de woningen verlaten omdat de vloeren van de zogenaamde optopwoningen onveilig zouden zijn. De 2 gebouwen aan de Klerkstraat en de Kramerstraat zijn rond 2006 opgetopt. Dat betekent dat er woonlagen bovenop de flat zijn gezet. De woningcorporatie Havensteder heeft bewoners nu laten weten dat het 3 jaar gaat duren voordat de woningen helemaal hersteld zijn. Bewoners uiten de afgelopen tijd hun onvrede al over de lange duur en de slechte communicatie over de herstelwerkzaamheden. Havensteder en de bewoners hebben nu nieuwe afspraken gemaakt, zodat alle bewoners de komende tijd een passende woning krijgen aangeboden. En in de Hildegardisstraat in de Rotterdam-Lieskwartier staat een appartement op de 3e etage van een flat in brand. Het vuur ontstond rond 8 uur. De brand woedt aan de achterzijde van de woning. De bewoners konden de woning zelf tijdig verlaten. Er raakte niemand gewond. Het is nog onbekend hoe de brand heeft kunnen ontstaan. En bij een ernstig ongeval op de N290 bij het Zeeuwse Vogelwaarde zijn 3 kinderen en een volwassene om het leven gekomen. Een auto schepte om 12:30 een groep fietsers van basisschool De Warande uit het Zeeuwse Aksel die op schoolkamp waren. 3 kinderen zijn zwaar gewond geraakt. Eerder werd nog melding gemaakt van 3 doden. Maar er is nog 1 kind aan zijn verwondingen bezweken in het Erasmus Medisch Centrum. De 19-jarige bestuurder van de auto is aangehouden. Het is nog niet bekend waar hij precies van wordt verdacht. En oranje doelman Bart Verbrugge is ook vandaag weer niet op de training van het Nederlands elftal verschenen. Het is de 2e training op rij die de keeper aan zich voorbij moet laten gaan. De afgelopen 3 jaar was Verbrugge de vaste doelman van het Nederlands elftal. Maar tijdens de met 2-1 gewonnen oefenwedstrijd tegen Oezbekistan raakte hij geblesseerd aan zijn heup. Net als gisteren werkte de doelman, die onder contract staat bij Brighton & Hove Albion, zijn training individueel en binnenaf. Gisteren zei bondscoach Ronald Koeman nog dat hij ervan uitging dat Verbrugge zondag tijdens het duel met Japan op het WK gewoon zal keepen. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht regenachtig met minima zo rond de 12 of 13 graden. Morgen grijs, soms wat regen. Dan wordt het zo'n 17 tot 18 graden. Tot zover het nieuws. Meer vind je in onze app en op rijnmond.nl.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
4: Hey opa, hoor je dat?
5: Huh?
4: Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
6: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
7: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
8: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
9: Jazeker, heel belangrijk.
7: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
10: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande. En ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
11: De gezelligste van de regio.
0: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

waar ik om wenste. Voordat de put droog kon te staan. Dan was het lang zullen ze leven, familie waar ik veel van hou.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Na 24 jaar in de Kapelse gemeentepolitiek gaat huidig wethouder Mark Wilson ermee stoppen en iets anders doen. Hij was 16 jaar gemeenteraadslid, waarvan 6 jaar als fractievoorzitter voor Leefbaar Capelle. En de afgelopen 8 jaar was hij voor die partij wethouder. Wat Mark Wilson gaat doen is nog niet duidelijk. De Kapelse SGP heeft Arnoud Proos voorgedragen als beoogd wethouder. De voordracht komt voort uit de lopende formatiegesprekken tussen Leefbaar Capelle, Pro en de SGP. De 41-jarige Proos heeft voldoende ervaring als wethouder. Sinds 2022 is hij wethouder in Vlaardingen. En van 2018 tot 2022 was hij wethouder in Barendrecht, waar hij ook met zijn gezin woont en blijft wonen. Volgens fractievoorzitter Pieter Weijers was er binnen de Kapelse SGP geen beschikbare kandidaat voor de wethouderspost. Hij zegt daarover: we hebben natuurlijk intern rondgekeken, maar daarin hebben verschillende personen met eigen afwegingen te kennen gegeven niet in te zijn voor een wethouderspositie. Het buitenbad van het polderbad in Nieuwekerk aan de IJssel kan deze zomer niet geopend worden. De zwembadwanden zijn dusdanig beschadigd dat deze niet op tijd hersteld kunnen worden. Tijdens onderhoud aan het buitenbad bleek er schade te zijn aan de wanden van dat bad. Bij voorbereidingen om de tegels van de wanden te vervangen bleek het beton eronder ook beschadigd. De schade is dusdanig groot dat dit niet deze zomer hersteld kan worden. Hoewel het buitenbad gesloten blijft, kunnen bezoekers deze zomer wel gebruik maken van de overige faciliteiten van het polderbad. De sportstichting Zuiklas betreurt de sluiting van het buitenbad en gaat een alternatief zomerprogramma voor Zuiklas opzetten. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van donderdagmiddag 11 juni. Vanmorgen waren er nog zonnige perioden, vanmiddag nam de bewolking toe. En later vanmiddag en vanavond en vannacht volgen perioden met regen. Bij een matige wind uit een zuidwestelijke richting. Het koelt komende nacht af naar ongeveer 12 graden. Ook morgen overdag moeten we rekening houden met veel bewolking, een paar opklaringen. Een matige aan zee krachtige wind uit de west-zuidwestelijke richting. En er vallen een aantal buien bij een maximumtemperatuur van zo'n 18 tot 19 graden. Ook in de nacht van vrijdag op zaterdag is de kans op wat regen of enkele buien nog groot. Maar zaterdag overdag blijft het dan grotendeels droog met de afwisseling van zon en wolken. En waait zaterdag een matige aan zee nog steeds krachtige wind uit de westelijke richting. Het wordt zachter in de nacht met een minimumtemperatuur van zo'n 14 graden. En zaterdag overdag een maximumtemperatuur vergelijkbaar met die van vrijdag rond de 18 graden. Op zondag blijft het op de meeste plaatsen droog, er is maar een hele kleine kans op een lokale bui. Een matige tot krachtige wind uit een west-noordwestelijke richting. Een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur van zo'n 17 tot 18 graden. Op maandag zijn er flinke zonnige perioden. Blijft overal droog en waait een matige wind uit het noordwesten. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 11 graden. En maandagmiddag wordt het rond de 19 graden. Vanaf dinsdag wordt het duidelijk warmer. Met een maximumtemperatuur op dinsdag en woensdag rond de 23 graden. En het blijft dan vrijwel overal droog.
0: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Muziek en informatie voor Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2 uur.
1: Philip van Es met het Radioruim op nieuws. De bewoners die in december hals over kop hun woning moesten verlaten in Rotterdam Prins Alexander kunnen de komende 3 jaar niet terug. De bewoners moesten de woningen verlaten omdat de vloeren van de zogenaamde optopwoningen onveilig zouden zijn. De 2 gebouwen aan de Klerkstraat en de Kramerstraat zijn rond 2006 opgetopt. Dat betekent dat er woonlagen bovenop de flat zijn gezet. De woningcorporatie Havensteder heeft bewoners nu laten weten dat het 3 jaar gaat duren voordat de woningen helemaal hersteld zijn. Bewoners uiten de afgelopen tijd hun onvrede al over de lange duur en de slechte communicatie over de herstelwerkzaamheden. Havensteder en de bewoners hebben nu nieuwe afspraken gemaakt, zodat alle bewoners de komende tijd een passende woning krijgen aangeboden. En in de Hildegardisstraat in Rotterdam-Liskwartier staat een appartement op de 3e etage van een flat in brand. Het vuur ontstond rond 8 uur. De brand woedt aan de achterzijde van de woning. De bewoners konden de woning zelf tijdig verlaten. Er raakte niemand gewond. Het is nog onbekend hoe de brand heeft kunnen ontstaan. En bij een ernstig ongeval op de N290 bij het Zeeuwse Vogelwaarde zijn 3 kinderen en een volwassene om het leven gekomen. Een auto schepte om 1:30 een groep fietsers van basisschool De Varande uit het Zeeuwse Aksel die op schoolkamp waren.